Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je.
1: Download de TuneIn-app en luister overal mee.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: 12 uur naar bedden, één geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
4: Toen ik nog een kleine jongen was en ik s'avonds niet kon slapen, omdat de wind gierde om het huis,

Tot zee, kop ik breekt aan hoogduinen en witte vlokken schuim uiteenslaan op de kruinen wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn dan vecht mijn land mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlak land.

en barre oostenwind het land nog vlakker slaat. Dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keilier is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

En geef een waanzinnig applaus voor het orkest van vandaag, Guido's Orchestra. Veel van de liedjes die we vanavond zingen, ontstaan soms onderweg. Worden door het leven zelf geschreven. We wilden vandaag iets geks doen. We hebben allemaal een gitaar omgehangen, omdat het volgende liedje echt in de bar van een hotel is ontstaan. En die zingen we met z'n allen. Je mag meedoen als je dat wil. Als je het herkent in ieder geval. Ik kom echt even naar jullie toe.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
2: Ik kan daarvoor denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
1: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
3: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
1: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: tweeën? Ja. Ja, wat doen we dan? Gaan we zingen, jongens, met z'n tweeën? We gaan weer zingen. Nou, zeg het eens. Ken je Poesje Mouw?
1: Ja.
0: Poesje Mouw.
1: Poesje Mouw. Poesje Mouw.
0: Kom eens gauw.
1: Kom eens gauw.
0: Ik heb lekker melkie.
1: Lekker melk.
0: Rijst de brei.
1: Rijst de brei.
0: Ook voor mij.
1: Voor mij.
0: Jongens, help eens even. Met z'n allen.
1: Poesje Mouw. Poesje Mouw. Poesje Mouw.

0: Ben je klaar nou?
1: Ja.
0: Is nou klaar het liedje van Poesjema?
1: Ja.
0: Oh, nou gaan we naar huis. Dag.
1: Ga
0: je naar dansen? Ja, ga je dansen.
2: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: I am but a fool. Darling, I love you. Though you treat me cruel, you hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
4: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
3: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
5: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
3: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar.
2: Radio A. en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
5: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
4: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewald Kiewiet horen.
6: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
4: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
5: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
4: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Radio Drenthe.
3: Koffie en Keuvel.
7: Met Wim Boer.

0: 1967, zijn enige nummer 1 hit. Het land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Een hele goedemorgen op deze dinsdag de 19e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Hanna May, die zit vandaag in ons terugblik op Drenthe Duizend. En de All-Stars, die zitten in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Ruben Hill. Wie er is, dat hoor je straks. En straks hoor je ook Lois Lane met It's the First Time. Maar eerst de nieuwe single voor Miss Montreal. Dit is Schuilen.

0: luisteren. Nee, de pop van Lois Lane met It's the First Time.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En daar verbinden wij ook deze week weer een thema aan. En dit is natuurlijk de Boerenrock. Want de hele week geven we het kater weg voor het festival. Tenminste voor zondag de 16e. Daar de hele week muziek van artiesten of bands die deze zomer op het Boerenrock Festival staan. Nu is het niet allemaal meer rock. Natuurlijk ook heel veel piratenhits wat er voorbij komt. Gisteren kwam Mooi Wark natuurlijk al voorbij. Maar ook Henne Mee, die geeft de présence op het Boerenrock. En met haar Waterdicht stond ze eind vorig jaar op nummer 9 in de Drentse Doezend. Dit is Hanna Mee.

0: klassieker uit 1979 van Kaya kent dat met Ruthless Queen. Straks het nieuws uit de regio, maar eerst 3J's. In dit geval samen met Ellen ten Damme. Wat is dromen?
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

0: Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
2: Aan tafel.
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
7: Het is bijna 9:30. Tijd voor nieuws uit de regio. Een 61-jarige man uit Meppel is het slachtoffer geworden van een vergisoverval. Twee maanden geleden werd hij in zijn huis bedreigd met een wapen. Zo bleek gisteren tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht. En opnieuw een autobrand in Assen vannacht. Aan de Julianastraat in de stad brandde een auto uit. Gisteren was het ook al raak in de Einsteinlaan. En Mr. FCM Michel van Oostrum vertrekt bij de club. Van Oostrum was hoofdscout van de club, maar zijn contract wordt niet verlengd. Dit en meer nieuws vind je op rtv-drenthe.nl en ook in de app. Rita dan met het weer.
8: Na een zonnig begin van de dag schuiven vanuit het westen langzaam wat wolkenvelden binnen. En eerst zijn dat alleen hoge sluierwolken. En later dan wordt de bewolking lager hangend en prominenter. Uiteindelijk is het dan vanmiddag veelal bewolkt. En vanaf halverwege de middag valt af en toe eens een beetje regen. Bij een matige zuidelijke wind is het dan 17, lokaal 18 graden.
9: Trulies met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de

0: Earth and Fire en What a Difference Does It Make.
1: De schatkist van Nederland.
0: Wij duiken even de schatkist der vaderlandse popmuziek weer in. En dat doen we deze week ook weer met een thema. En in dit tijdperk van streamen en uitzending gemist nemen we even een duik in een muzikale televisiegeschiedenis. En vandaag doen we dat met All Stars, met Groen als Gras. Natuurlijk de titelsong van de succesvolle serie All Stars. En de film uit 1997, die leefde ook een nummer 1 hit op voor Hero met Toen ik je zag. Nou, het verhaal draait natuurlijk op een lager elftal van de voetbalvereniging Swift Boys, waarvan de leden al sinds hun jeugd elke zondag samen op het voetbalveld staan. Ze kunnen niet zo goed voetballen en sommige van de acteurs kunnen ook niet zo goed zingen. Maar het werd wel een mooi succes, deze Groen als Gras.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

Denijs en Malle Babbe. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Rente. En dat wel een nieuwe single voor Ruben Hill. Nu hoor ik je denken van wie is dat? Die naam zegt me helemaal niks. Nou, hij komt uit Overijssel, maar hij was ook de winnaar van The Voice van dit jaar, 2026. Hij zat in het team van Suzanne en Freek. Hij bracht direct na de winst ook zijn debuut single 20 Seconds uit. En hij mocht ook nog een keer 10 keer in het voorprogramma staan van Suzanne en Freek. Dit is Ruben.

dit nummer hebben volgens mij heel erg goed naar Avicii geluisterd. Maar het is wel een hit, misschien in spe voor deze Ruben Hillen. De winnaar natuurlijk van The Voice 2026 met 20 seconds. 10 minuten voor 10. Radio Drenthe met een uurtje nederpop. Dit is Cadans en de Intimiteit.

bij één hit voor deze Amerikaanse zangeres Lori Spee. Maar aangezien het gewoon een Nederlands product was, hoort zij ook thuis in het uurtje Nederpop. Wat meteen was wij weer aan het eind zijn gekomen van het uur. Tot slot, Volumia. Dit is Blijf bij mij.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die tbs... en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs... en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio A. En Hunze.
3: Dit is Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
13: Met Wim Boer.

0: op Radio Ritten met Everywhere.
1: Kaarten voor het Boerenrock Festival.
0: 9 minuten over 10. David en Heer, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Wij gaan ons spel spelen, oftewel voor het Boerenrock Festival. Ik heb even de website geopend van het Boerenrock. Boerenrock-festival.nl. Het duurt nog 85 dagen, 23 uren, 50 minuten en 49, 48 seconden.
2: Ja,
0: dan begint het. 85 dagen. Dat lijkt me heel lang, maar dat valt op zich best wel mee. Want het is zo 16 augustus volgens mij.
2: Ja, dat is minder dan 3 maanden.
0: Ja,
2: dat,
0: 13 augustus begint het dan natuurlijk. Ja. Maar wij geven de kaarten weg voor de zondag. En de zondag is ook wel een van de leukere dagen. Dus natuurlijk, s'avonds heb je ook dikke pret daar. Maar het is een beetje een familiedag altijd op de zondag daar.
2: Ja.
0: Er komen hele gezinnen komen langs. Dan zie je mensen met bolderkarretjes, met de familie erin. En lekker over dat terrein heen flaneren, om het zo maar te zeggen. En dan lekker genieten van de muziek. En er staan een paar artiesten daar op die zondag.
2: Nou, inderdaad.
0: Jannes.
2: Marco Schuitmaker.
0: Marco Schuitmaker. André Hazes junior.
2: Jan Smit.
0: Jan Smit ook nog. Sven Versteeg van Den Blikkendag.
2: Ja.
0: Treedt daar ook op. En natuurlijk ook alles wat daar verder nog op het hele terrein gebeurt. Met al die trekkers en de enduro en de kermis en de cross en alles wat daarbij is.
2: Toestand.
0: Ja. Jij kunt erbij zijn. Namelijk als jij wellicht weet te raden welke van een van onze 3 korneuten die wij het land op hebben gestuurd. Die doen daar wat plusjes en die zitten op een trekker. En die hebben natuurlijk wel een klein beetje kabaal om hem heen. En daarnaast proberen ze ook nog een beetje naar wat muziek te luisteren. Het is jullie om te raden welke plaat je hier hoort.
3: Ik zat grassies in mijn. Het land ligt er weer mooi bij. Maar eerst even de radio aan.
0: Het is niet Harm van Harm en Roelof, hè? Dus ja, die doet het wel, maar het is niet dat liedje wat je hoort op achtergrond, die willen we graag weten. En in dit geval dan graag een titel en een uitvoerende artiest. En geef het door op 0592 3.

0: Roxy Music. En wij spelen ons spel natuurlijk. We zijn op zoek naar de titel en een artiest van het lied wat je hier op de achtergrond hoort. Want Harbi zit op de trekker, maar luister maar eens goed.
1: Ik zat grassies in mijn. Het land ligt er weer mooi bij. Maar eerst even de radio aan.
0: Best wel veel oplossingen binnen, David. Maar toch net, nog net niet de goede, hè?
2: Nee, in inderdaad.
0: Nee.
2: Zo, wat doe jij zondag 16 augustus?
0: Ja,
2: misschien blijven er ook kaartjes over. Ja,
0: wellicht. Dus kom maar door op 0592 33 11 88. Dit is Olivia Dean.

0: so easy to fall in love.
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: Nou, het was niet zo easy om het goede antwoord te geven, want het was best een pittige opgave, hebben we zo in de gaten, David.
2: Nou, dus, inderdaad.
0: Ja, er kwam echt heel veel binnen, maar er zat niet zoveel goed bij. We eens even kijken of Mark ons wel uit de droom kan helpen.
3: Ik wist
0: Mark,
3: het wel. Ja, hoor,
0: een hele goede morgen.
3: Mooi, ik wist hem wel.
0: Ja. Jij wist hem wel, hè? Mooi. Hey, hoe is het?
3: Heel goed.
0: Ja?
3: En nu nog beter natuurlijk.
0: Nu nog beter. Ja, wacht even. Je moet de huid niet verkopen voordat je de beer geschoten hebt.
3: Zo is het ook, ja.
0: Ja, zo is het. Hé, hey, waar ben je woonachtig, Mark?
3: Ik woon net niet in Drenthe, net in Duitsland. Net over de grens bij Coevorden.
0: Oh, net over de Grup. Daar. Ja. En hoe bevalt het wonen daar?
3: Prachtig. Ik woon op een prachtig mooie plek en... Goed naar mijn zin. Ja,
0: ja, hè? En jullie hebben natuurlijk ook een mooi weekend voor de boeg. Want ik heb zo'n poosje in Duitsland gewerkt. Dat was het Pfingstenfeest, dat was altijd wel een grote happening. Of thans in de mei en dat soort dingen meer. Daar ging de meiboom die ging de lucht in. En was er weer een reden om bier te drinken. En de barbecue weer eens even aan te steken.
3: Altijd een goede reden om bier te drinken. Maar ik ben maandag gewoon in Schonebeek bij de trekker.
0: Oh, oké. Okay. Nee, dat kan natuurlijk ook. Mooi zo. Hey, ik zal de opgave nog een keer laten horen. Daar komt-ie.
4: Ik zat grassies in mijn. Het land ligt er weer mooi bij. Maar eerst even de radio aan.
0: Welk liedje hoorde jij hierin, Mark?
3: Dit was Rebel van David Bowie.
0: Hapsakee, kijk eens, dat zijn nog een keer de berichten. Dus...
3: Yes!
0: En er waren echt heel veel mensen die gaven een heel ander nummer door, namelijk deze. Het lijkt er wel een klein beetje op in dit geval, hè?
3: Ja,
0: als
3: het verstoord door de radio misschien.
0: Ja, daarom. De echte David Bowie-fans die zouden zeggen van... Nee, erg niet. Dus. Hey, Mark, ik mag je feliciteren. Want je hebt 2 kaarten gewonnen voor 16 augustus aanstaande... het Boerenrockfestival.
3: Dankjewel.
0: Hopstakee. Hey, ik wens je heel veel plezier. Blijf nog even de lijn voor alle gegevens. Dan zullen we dat in orde gaan maken.
3: Helemaal goed. Fijn uitzending.
0: Mooi, dank je. Hoi. Ja, mooi.

Altijd nog het liefje van Lenny Kravitz, maar maakt er zelf ook leuke muziek. Deze Vanessa Paradis en Be My Baby. Straks over een paar minuten het laatste nieuws uit de regio. Maar eerst even luisteren naar Stevie Wonder en I Was Made to Love Her.

0: maakt Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonweer en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
4: Scootmobiel nodig? Mobifit.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
8: 1 minuut over half 11. David nu met het nieuws uit de regio.
9: Goedemorgen. Een 61-jarige man uit Meppel is vermoedelijk slachtoffer geworden van een vergisoverval. Dat bleek gisteravond tijdens de uitzending van Opsporingsverzocht. 2 maanden geleden werd de man 's nachts wakker van het geluid van een ingeslagen ruit. En even later stonden er 2 mannen met een wapen in de kamer, zegt de politie.
10: In de reconstructie horen we dat de daders het hebben over een kluis met dat spul, waarmee ze mogelijk drugs bedoelen. Nou, daar is bij deze man geen enkele sprake van. En verder had hij ook geen bijzonder waardevolle bezittingen in huis. We denken daarom dat de daders het op iemand anders gemunt hadden.
9: Een van de overvallers loste een schot en daarna vluchtte ze weg op een fatbike. De politie hoopt met tips de overvallers te kunnen opsporen. De nieuwe coalitie van Wakker Emmen, Partij van de Arbeid en VVD wil dat de gemeente Emmen de komende jaren groeit naar 120.000 inwoners. In het coalitieakkoord zetten de partijen vooral in op woningbouw, economische ontwikkeling en veiligheid en bereikbaarheid. Volgens de coalitie is die groei nodig om voorzieningen als zorg, onderwijs en cultuur op peil te houden. Opnieuw een autobrand vannacht in Assen. Rond 4:30 was het raak aan de Julianastraat. De brandweer kon het vuur blussen, maar de auto raakte zwaar beschadigd. Het is nog niet duidelijk hoe die brand is ontstaan. Gisteren was het ook al raak in Assen. Toen brandde een auto uit aan de Einsteinlaan. En Michel van Oosteren vertrekt bij FC Emmen. De topscorer aller tijden was als hoofdscout in dienst bij Emmen. Maar zijn aflopende contract wordt niet verlengd. Dat maakte kersverse directeur voetbalzaken Ernst Zulner gisteren bekend in de podcast van het Dagblad van het Noorden. Volgens Zulner was het geen gemakkelijke boodschap, maar moet de club keuzes maken binnen de organisatie. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
8: Dankjewel, David. Grietje Spannenburg met het weer.
11: Na een zonnig begin van de dag schuiven vanuit het westen langzaam wat wolkenvelden binnen. En eerst zijn dat alleen hoge sluierwolken. En later dan wordt de bewolking lager hangend en prominenter. Uiteindelijk is het dan vanmiddag veelal bewolkt. En vanaf halverwege de middag valt af en toe eens een beetje regen. Bij een matige zuidelijke wind is het dan 17, lokaal 18 graden.
12: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: De musical tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musicaltiendaagse.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
17: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.

0: het album Sticky Fingers, The Rolling Stones en Brown Sugar.
1: Op Chuck.
2: Met Albert Oosterhuis.
0: Het is 9 minuten over half 11. Albert is vandaag voor ons op Chuck. En die is hier redelijk kut in de buurt in het centrum van Assen bij een paar mensen die volgens mij hartstikke blieden bent. Albert, goedemorgen.
3: Hey Wim, goedemorgen. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Want het gaat namelijk om de kledingbank in Assen. De kledingbank die had toch met wat pech te maken, begreep ik. Ik wist er niet van trouwens, hè. Maar Arnoud, die weet er alles van, die naast me zit. Arnoud, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Jullie hadden pech met de kledingbank de afgelopen jaren.
4: Nou, wij zijn 3 keer verhuisd in 2 jaar. Dus ik weet niet of dat pech is.
3: Dat is niet de wens, toch?
4: Nee, dat was wel pech misschien, ja. Ja, dat was hard werken.
3: Ja.
4: Maar we hebben nu eindelijk een plek waar we hopelijk wat langer kunnen zitten dan een paar maanden.
3: Ja. Wim, ik was eigenlijk wel meer bijzonder verrast in die zin. Ik loop het centrum van Assen in. Ik denk, nou, het moet hier ergens wezen. En hier, het was hier dan ook, in de Olle Straat. Maar ik denk, dat is geen plek voor een weggeefwinkel, zeg maar. Een tweedehands kledingwinkel. Want dat is een veel te luxe locatie eigenlijk, zou je zeggen. Arnoud, je zit hier op een AAA locatie.
4: Nou, ik zag je ook een beetje zoeken voor de winkel. Ja. Ik dacht, wie is die arme man? Ja. Dus ik heb je maar even binnengelaten. Maar het is wel een A-locatie, want dat vinden we ook belangrijk. We hebben achter Struinhuis gezeten een tijdje, met de sociale winkel nog. Toen bij de Kickshop.
3: Ja.
4: Toen de oude Molenstraat, het was al iets meer een winkelpand. Maar nu hebben we voor het eerst echt een A-locatie in samenwerking met een goede ondernemer die ons een warm hart toedraagt.
3: Ja, dat moet wel, want normaal gesproken betaal ik de vierkante meter. Tarieven waarvan ik denk van nou, voordat je überhaupt eens een keer denkt aan winst, dan ben je 3 maanden verder.
4: Ja, en er zijn heel veel vierkante meters. Ik denk dat we hier ook per vierkante meter betalen. Maar dan gelukkig iets minder.
3: Ja.
4: Maar dat komt ook omdat we met ondernemers zoveel, een hele grote achterban hebben, die het echt wel belangrijk vinden dat we als kledingbank een goede locatie hebben.
3: Waar giet het eigenlijk vanuit?
4: Nou, het is een initiatief vanuit de lokale kerken.
3: Ja.
4: Dus dat doen we samen. Maar onderhandeld werkt iedereen daar mee. Ondernemers. We hebben laatst een mooie deal met de Scapino gehad. Dat ze 2 containers vol nieuwe kinderschoenen kregen. Maar allerlei organisaties. Gemeente Assen, Vaartwelzijn. Noem maar op. Voedselbank werken we mee samen.
3: Hier zitten ook reguliere kledingzaken in deze straat. Die zullen nog zeggen van de forse concurrentie. Het staat eruit als een nieuwe winkel.
4: Ja,
3: een gelikte winkel.
4: Ja, we gaan netjes langs kennis maken. En wat je juist ziet is dat we kleding van elkaar krijgen. Dus het is echt wel een soort straat geworden. Als je duurzaam wil shoppen, dan kom je naar de oude straat Assen. Maar het is een kledingbank. Wij vinden het belangrijk dat mensen die daar geen geld voor hebben, dat ze gewoon waardig kleren kunnen shoppen. Maar we zijn ook open voor mensen die willen kopen. Dus met alles wat mensen hier kopen, betaal je eigenlijk onze vierkante meters mee. Maar daarom kunnen we hier ook op een prachtige locatie zitten. En echt een mooie winkel hebben. Nou, mensen moeten gewoon een keer langskomen, dan zie je hoe mooi het is.
3: Hoe werkt dat dan? Geeft het dan met aanzien des persoons? Van die kant wat betalen, die kant niet betalen?
4: Nee, mensen die het echt nodig hebben. We werken dus samen met al die partijen. Dus als je bij de voedselbank loopt, sta je automatisch hier ingeschreven.
3: Oh ja.
4: En verder kunnen allerlei organisaties, bewindvoerders, gemeente Assen, Vaartwelzijn, kunnen mensen hier inschrijven. En dan doen wij hier geen check meer. Dus als je door een andere partij ingeschreven wordt, krijg je een pas mee. Dus we hebben 1 balie hierachter. En daar sta je gewoon, daar kunnen mensen betalen. Dus als je niet ingeschreven staat, dan koop je en dan ondersteun je het werk. Maar mensen zijn gemixt. Dus we hebben geen onderscheid tussen kledingbankklanten en gewone klanten. Dat loopt gewoon door elkaar heen.
3: Ja.
4: Halen uit dezelfde lekkere kleding.
3: Ja.
4: Ja, dat is wel ons hart. Dat gewoon 1 groep is. Gewoon Assen die hier kleding komt shoppen.
3: Ik kan wel zeggen, het is een hele grote winkel waar mensen die beelden erbij hebben, die ziet er nog maar de helft van de winkel.
4: Ja, en de andere helft zit daar achter.
3: En dat is al heel groot.
4: We hebben een hele grote kinderafdeling.
3: Ja.
4: Pashokjes met mannenbankjes. Alle mannen herkennen dat misschien. Herken je dat?
3: Een feest is het. Echt waar. Dat moeten ze verplicht stellen in elke kledingwinkel.
4: Gratis koffie en thee. Want als mannen moet je toch vaak wat langer wachten dan de dames.
3: Ik wil maar zeggen. Op de dames ook.
4: Ja, op de dames. Ja. En dan kun je hier gewoon lekker ontspannen zitten. Gratis koffie en thee.
3: Ja.
4: En van de kledingbank is deze stamtafel ook wel het hart. Want hier heb je... Hier signaleer je ook nood.
3: Ja.
4: Want er is ook verdriet in Assen. Er is ook pijn. En als je dan hier rustig zit, dan heb je gesprekken. En dan hoor je vaak nog meer wat er speelt in de levens van mensen.
3: Uh-huh.
4: Dus eigenlijk zeggen we wel eens, we geven geen kleding. Dat doen we ook. Maar vooral een stukje aandacht, zorg, waardigheid. Dat is wat aan honderden klanten inmiddels elke maand doen.
3: Ja, een vaste klantenkring dan op die manier.
4: Ja, we hebben een grote vaste klantenkring. Die hier echt ingeschreven staan. Die dus ook ergens een check hebben gehad. En dat is ook het nadeel. Je hebt, de nood in Assen is groot. En we zien elke week zien we nieuwe klanten ingeschreven worden. En dat is ook wel weer schrijnend. Dat er steeds meer mensen dat ze dit nodig hebben. Dus daarom Ja, vooral ook mensen die komen shoppen. Ja, laten we dit gewoon ondersteunen samen.
3: Ja.
4: Want het moet wel blijven.
3: En de locatie is nou, de houten limograad, die is nou fantastisch. En het is ook bedoeld om deze locatie te laten wat er nou is.
4: Ja, deze locatie, als het aan ons ligt en aan de verhuurder ook, zitten we hier de komende 5, 10 jaar. We hebben ons plekje gevonden. Ja. Soms moet je even zoeken, maar we zitten hier nu goed.
3: En hier is midden in de Oude Straat is het, hè?
4: Oude Straat, schuin tegenover het Scapino. Ja, nou, kan niet missen.
3: Ja, dat wou ik maar zeggen. Ik ben van harte welkom. En man, neem de vrouwen met en vrouwen kijken hem rond. En man, ga hem zitten en neem een kop koffie. Want het is hier goed stoffen, hier in de Oude Straat in Assen.
2: Dankjewel, Al. Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Avicii en Hello.
1: Dag hoor.
0: Nou, dat was hem nou weer.
2: Wie keuvelt hier?
0: Het is dag minuten voor 11 hier op deze... Ja, de dinsdag is het weer. Ik heb toch een klein beetje sportnieuws daarachter gevonden.
3: Oh, nou.
0: Uiteindelijk. Want de competities zijn natuurlijk overal wel een beetje spannend. Ik zag gisteren dat Arsenal heeft met moeite met 1-0 gewonnen.
3: Ja, ja, dit wordt wat.
0: En vanavond moet volgens mij Manchester City. En als die punten verliest, dan is Arsenal voor het eerst sinds 2004 kampioen, dacht ik, hè?
3: Ja, dat is echt al heel lang geleden. En voor een grote club was Arsenal echt schandalig lang.
0: Nou.
3: Zij kunnen... ze staan op het punt om een van de beste seizoenen ooit te spelen. Dan moeten ze kampioen worden en ze spelen nog de Champions League finale.
0: Ook nog de 30ste, ja.
3: Maar het zou zomaar ook allebei kunnen mislukken. Ja, en dan hebben ze weer een seizoen van niks.
0: Al niks.
3: Ja.
0: En dat was in de tijd van Arsène Wenger was dat volgens mij al zo. Dat was dan de toptrainer, maar de successen bleven wel een beetje uit.
3: Ja.
0: Op het moment. Ja, maar als iemand anders beter is.
3: Ja, het is een tragisch verhaal aan het worden, dat Arsenal. Ja. Maar ik hoop voor ze dat ze het redden.
0: Ja, daarom. Ja. Hey, ik zou nog iets uit, dat vond ik wel leuk, de Duitse competitie. SV Elversberg, ik had er nog nooit van gehoord in dit geval. 4 jaar geleden nog op het 4e niveau in Duitsland. En die gaan dus echt het komende seizoen de Bundesliga in de allerhoogste divisie.
3: Ja.
0: En dan denk ik van, nou, dat is mooi, mooi stadje zo. Nee, het is gewoon een dorp van 13.000 inwoners.
3: Ja. Hoeveel inwoners heeft Bijlen bijvoorbeeld?
0: Ik denk,
3: meer nog, hè?
0: Ja, misschien wel ook. Maar het zal ook een 12, 13 ongeveer zijn. Dus, maar zo kun je het vergelijken, inderdaad. Ja.
3: Ja. Ja, dat is echt bizar, ja.
0: Ja, een beetje à la Wrexham uiteindelijk. De club van die Ryan Reynolds natuurlijk. Maar alleen, dat is wel een grotere club. Maar
3: dat was van oudsher een grote club die helemaal is afgegleden. Maar dit is gewoon een clubje van niks in een dorpje van niks.
0: Ja, en waarschijnlijk een paar goede sponsors. En ze hebben goed beleid. Want wat zij dus uiteindelijk doen is... ze willen jonge spelers opleiden die echt willen voetballen. Dus niet alleen maar een tikkie-tikkie. En ze hebben het slim gedaan door voor spelers te gaan... waar andere clubs dan over twijfelen. En zij zeggen... binnenhalen. Ze hebben een stadion met 10.000 inwoners. Die gaan ze dus nu vergroten. Die gaan naar 3.000 inwoners. Naar 15.000 stoeltjes. Dus ze hebben straks een stadion. Er kunnen meer mensen in dan in het dorp wonen.
3: Ja, dat
0: is toch heerlijk?
3: Dat is wel grappig, ja.
0: Ja, dat voor zo'n grote omgeving. Ik denk, ja, maar dat is volgens mij nog nooit eerder gebeurd. Je had wel Hoffenheim natuurlijk. Dat was ook maar een klein plaatsje.
3: Ja.
0: Maar die deden dan weer een grote plaats in Sinsheim. Dus dat telt niet helemaal. Dus het wordt ooit nu de kleinste plaats waar Bundesliga voetbal ooit gespeeld is. Dat is toch prachtig?
3: Ja, ja.
0: Mooi zo. Nou, en vanavond dus maar even kijken of de Engelse competitie beslist wordt. En anders is het volgens mij komend weekend. En ik wacht het af. Waar zet jij je geld op?
3: Ja, ik denk dat ze het gaan redden. Het zal toch een keer moeten.
0: Ik denk het wel, ja. Och, de vreugde zal enorm zijn daar. Oftewel, een feestje wordt er vast gevierd. Dit is Cool in the Gang en Celebration.

0: Buitenvel? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
4: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopen.
6: Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
6: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
11: Radio AN Hunze.
10: Dit is Radio AN Hunze.
12: Radio AN Hunze.
10: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
13: Korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
18: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
18: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld, toch?
13: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel.
13: Met Wim Boer.

0: Chicago op Radio Drenthe en Saturday in the Park. Dat wel op deze dinsdagochtend. Nog een uurtje koffie en keuvel met straks in tweede half uur nog een column van het Huis van de Taal. En straks gaan we het hebben over slakken en nog een klein nabrandertje over het Songfestival. En dit is Snelle en Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: samenwerking tussen de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. En What Have I Done to Deserve This?
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, waar hebben we dit verdiend? Ik denk niet dat ik het jou hoef te vragen, David. Afgelopen zaterdag, ik denk niet dat je hier naar hebt gekeken. Hoppakee, het Songfestival. Nee,
2: zeker niet.
0: Toch niet. En was dat omdat je iets anders had? Of zeg je van het was een bewuste keuze uiteindelijk?
3: Want... Nou, ik had sowieso niet gekeken.
0: Ik heb dit jaar echt bewust voor gekozen om niet te gaan kijken.
3: Ja.
0: Want ik denk, wij boycotten het, dus we doen er niet mee. Dus uiteindelijk inderdaad. En toch moet dat wel even over hebben, of we moeten niks. Maar ik las een stukje waaruit blijkt dat het Songfestival eigenlijk best een beetje stuk is. En wat we uiteindelijk ook al met elkaar weten. Het hoofd van de Moldavische televisieomroep, die is opgestapt.
3: Ja.
0: En dat heeft ermee te maken dat, heeft u ook erkend, de punten van de jury hadden naar Roemenië gemoeten. En waarom? Omdat Roemenië ook altijd 12 punten aan Moldavië geeft. En dat hebben ze dus dit jaar nagelaten om dat terug te doen.
3: Ja, dat is toch krankzinnig?
0: Ja, ze hebben 12 punten aan Polen gegeven, volgens 10 punten aan Israël. Roemenië die kreeg slechts 3 punten. En die gaven dus wel de volle map aan het andere land in dit geval. Dit is dus precies waar het om draait en waarom Songfestival ook een beetje stuk is.
3: Ja.
0: Natuurlijk. Het gaat toch om de muziek en niet, oh ja, het is een buurland. Was het ook al die Griekenland en Malta volgens mij die elkaar altijd de punten gaven?
3: Oh, vast.
0: Altijd bingo, ja. In dit geval. Dus, nou, die man is dus nu in dit geval opgestapt. Hij zegt, gevoelens voor Roemenië kunnen alleen maar liefdevol zijn. En hij voegt er wel aan toe, hoewel de jury geen instructies gaf over hoe te stemmen, hij wel verantwoordelijkheid draagt voor wat er gebeurd is in dit geval.
3: Ja, dat blijkt me weer wat voor circus het is.
0: Juist, dat is het, ja. Hey, over circus gesproken. Bij mij in de tuin is er ook altijd een circus. En ja, vaak wel. Niet dat ik een trampoline of zo heb, hoor. Maar het is een dierencircus, namelijk slakjes. Heb
3: ja.
0: Ik, ik heb daar echt... ik hoorde Judith vanochtend, nou, die heeft niet zoveel. Ik weet niet hoe het bij jou in de tuin zit.
3: Nou, bij mij in de tuin valt het mee. Maar ik fiets altijd over een fietspad tussen twee weilanden door.
0: Ja.
3: En dat is echt één groot slakkenkerkhof.
0: Ja, krak, krak.
3: Je moet echt goed je best doen om die te ontwijken. Zoveel van die slakken liggen erop.
0: Het is de tijd van het jaar, volgens mij. Ik heb het vorig jaar had ik er echt enorm last van. Toen heb ik echt wel een paar honderd slakken zeg maar, verhuisd. Om het dan zo netjes te zeggen.
3: Over de schutting keeper.
0: Over de ja. Goed, ik heb bij me achter heb ik een grote sloot met een bos heb ik daar. En dan geef ik ze daar een nieuw leven, zeg maar, in dit geval. Maar dus ook elke ochtend, vooral als het een klein beetje dauwig is, dan is het overal slakken, slakken, slakken. Nou, ik heb een aantal van die mooie planten. Een hostaatje bijvoorbeeld. Nou, daar zijn ze gek op, die beesten.
3: Ja.
0: Dus ik heb eens even gezocht van, kun je het doen? Nu heb ik wel het voordeel. Ik heb een hele grote hedra-heg bij mij. En er zitten een paar merels, die hebben daar een nest in. Dat is ook een mooi gezicht, want paps en mams die vliegen dan af en aan met dingetjes. Maar die lusten ook wel slakjes.
3: Ja, hè?
0: Dus dat is sowieso...
3: dat is goed.
0: Een natuurlijke omgeving is absoluut hartstikke goed natuurlijk. Je kunt natuurlijk ook, wat is het beproefde recept, een lokdoosje maken dat, met bier erin. Het schijnt ook dat bruin bier beter is dan gewoon bier.
3: Ja, sowieso.
0: Sowieso, hè?
3: Even los van de slakken.
0: Om te drinken, zeg maar. Ja. Goed, en elke ochtend inderdaad moet je dat dan weer doen. Een leeg boterbakje is ideaal daarvoor. Wat ik ook wel een goede vond trouwens, die had ik nog nooit gehoord, want heel veel tips zijn wel bekend, maar een kraag van schuurpuppie maken. En als je naar die goedkope winkel met de A gaat, die CTO, daar heb je 5 meter, betaal je 1 euro voor. Dat is dan zo'n band, zo'n schuurband in dit geval.
3: Daar gaan ze niet overheen?
0: Dat hebben ze in Hekeland. Dus die doe je dan bijvoorbeeld rond een stengel van je plant, je courgette plant of zo.
3: Ik heb wel eens koper, dat ze daar niet van houden.
0: Koper houden ze ook niet van, dan krijgen ze een schokje. Dat is inderdaad ook zoiets. Dus dat schijnt ook heel goed te zijn in dit geval. Een natte krant, s'avonds neerleggen op het terras. De slakken die kruipen daar dan op en de krant die moet je dan vervolgens weghalen voordat die weer opdroogt. Dus ze trekken daar naartoe en als die dan vol is, dan... Ja, wat moet je er dan mee doen? Ja, ook in de achtertuin denk ik, maar meteren, ja. Zout strooien om een bloempot heen, dat schijnt echt te helpen. Je kunt ze ook...
3: Dat is een beetje barbaars, toch?
0: Ja, dat is ook wel zo. Uitgeperste sinaasappels gebruiken. Iemand die zegt dat. Ik gebruik al jaren de schillen van uitgeperste sinaasappelen. Die leg ik dan met de holle kant tussen de planten waar de slak op afkomen. En elke ochtend even bij langs en dan alle slakjes verzamelen. Ja, dat is ook wel een ding.
3: Ja, maar, maar dan heb je dus... sinaasappelschillen in je tuin. Dat is ook niet mooi.
0: Nee, is ook niet mooi. Nee, dat klopt. Ja. Nou ja, dan zou je nog zilverzand kunnen doen. Dat hele fijne zand.
3: Ja?
0: Daar hebben ze ook een hekel aan. Als ze daar overheen gaan, dan blijft dat aan hun plakken en kleven.
3: Oh ja.
0: En dan hebben ze daar ook ongelooflijk de pest aan. Dus Volgens mij moeten we hem gewoon... En volgende week wordt het iets van 7, 28 graden. Ik denk dat het dan op zich wel meevalt. Want dan gaan ze uiteindelijk zelf al weg.
3: Vallen de slakken dood van het dak?
0: Dat dacht ik. Dan zien ze echt niet in dit geval. Mooi zo. Heb je ook een tip? Die zien we natuurlijk graag op 0592 33 11 88. Dit is Olivia Newton-John. Nee.

alweer 4 jaar geleden dat ze overleed. Olivia Newton-John was dat. En A Little More Love. Straks David met het nieuws uit de regio. Maar eerst Billy Joel. Dit is A River of Dreams.

0: altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Het is krap aan 11:30. David nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. Een 61-jarige man uit Meppel is slachtoffer geworden van een vermoedelijke vergisoverval. Dat bleek gisteravond tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht. 2 maanden geleden werd de man 's nachts wakker van het geluid van een ingeslagen ruit. Even later stonden er 2 mannen met een wapen in zijn kamer, zegt de politie.
8: In de reconstructie horen we dat de daders het hebben over een kluis met dat spul, waarmee ze mogelijk drugs bedoelen. Nou, daar is bij deze man geen enkele sprake van. En verder had hij ook geen bijzonder waardevolle bezittingen in huis. We denken daarom dat de daders het op iemand anders gemunt hadden.
7: De daders losten een schot en daarna gingen ze op de vlucht op een fatbike. De politie hoopt met tips de overvallers te kunnen opsporen. Opnieuw een autobrand in Assen vannacht. Rond 4:30 was het raak aan de Julianastraat. De brandweer kon het vuur blussen, maar de auto raakte zwaar beschadigd. Het is nog niet duidelijk hoe die brand is ontstaan. Gisteren was het ook al raak in Assen. Toen brandde een auto uit aan de Einsteinlaan. En Michel van Oostrum vertrekt bij FC Emmen. De topscorer aller tijden was als hoofdscout in dienst bij Emmen. Maar zijn aflopende contract wordt niet verlengd. Dat maakte kersverse directeur voetbalzaken Ernst Sulner gisteren bekend in een podcast van Dagblad van het Noorden. Volgens Sulner was het geen gemakkelijke boodschap, maar moet de club nou eenmaal keuzes maken binnen de organisatie. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: Dankjewel, David. Het weer dan met Gita Spannenburg.
9: Na een zonnig begin van de dag schuiven vanuit het westen langzaam wat wolkenvelden binnen. En eerst zijn dat alleen hoge sluierwolken. En later dan wordt de bewolking lager hangend en prominenter. Uiteindelijk is het dan vanmiddag veelal bewolkt. En vanaf halverwege de middag valt af en toe eens een beetje regen. Bij een matige zuidelijke wind is het dan 17, lokaal 18 graden.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
12: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

0: 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Een week of twee wordt hij 86 jaar. Tom Jones en Delilah.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus is het weer tijd voor de column van het huis van de tal. En die noemen wij dan ook wel eens dwars de trains. En vandaag is hij afkomstig van Arja. En die gaat het met ons hebben over cursuswerk.
3: Wat maakt het Drijns tot het Drijns? En waarom is het een taal? Dat heeft te maken met het feit dat het een eigen woordenschat heeft. En grammaticaal en op het gebied van zinsvorming wat eigen constructies kent. Als je Drijns vergelijkt met Nederlands, verschilt bijvoorbeeld de vorms van het meervoud. Alleen het woord vorms is al een mooi voorbeeld ervan. Want in het Nederlands heet het over één vorm, twee vormen. En in Drijns zijn er twee manieren voor. Sommigen hebben het over vorm en anderen over vorms. Dat hij ook wel bij woorden als arm of hering of rilling, ja, die kent ook die uitgang S als meervoud. Een ander bijzonder meervoud is dat van het woord koe. In het woordenboek van de Drentse dialecten kon je verschillende manieren tegen om koeien te zeggen. Kaun, koen, koon, kaun, koeien, koin, koin, kaun, koenen en kaaien. Een bonte verzameling, zul ik zeggen. Net als in het Nederlands, hij het meervoud koeien. En door is er wat geks met aan de hand. Want woordcompagnieën die i fut, zullen het niet logischer weten om koeën te zeggen? Ja, als je dat uitspreekt, koeën, dan hoor je misschien direct al dat het niet zo lekker bekt. In koeien is door hem een soort gelijklank gekomen, waardoor het woord wat makkelijker uit te spreken is. In het Drijns heb je een vorm met een tussen-en, koen. En ik kan mij zo voorstellen dat ook die ertussen gekomen is om het woord wat beter uit te kunnen spreken. Maar ja, kan natuurlijk ook via een andere taalweg gekomen zijn. Taalkundige Jan Stroop heeft in een van zijn artikelen over schoen en teen. Woorden die wij nou voor één exemplaar gebruikt, schoen en teen, waren toch echt eerder de meervoudsvorm. Stroop noemde dat een overgekarakteriseerd meervoud. Het giet dus feitelijk dubbel op. Al decennia voordat Stroop dit beschreef, onderzocht Albert Sassen het Drijns van Rune. In zijn publicatie uit 1953 constateert hij dat er in Rune twee meervolden waren voor het woord koe. Koene en koen. En die beide meervolden worden naar zijn idee niet op dezelfde manieren gebruikt. Hij kreeg de indruk dat het woord met een e, koene, of schapen of peerde, vooral gebruikt worden in verband met een groep dieren die bij elkaar hoort. Bijvoorbeeld het vee op één boerderijen. De lussendieren waren koen, bijvoorbeeld op een markt. Of dat daadwerkelijk een vaststaand feit is, zullen we nooit weten. Maar Sassen verwijst ook nog naar een mogelijk verschil tussen generaties als oorzaak ervoor. Ik mag graag zo door het Drijns hakken. En er is zo over woorden die op het eerste oog niet zoveel met lief hebt, toch heel veel te vertellen. En door de variatie in het Drijns heb je ook vaak wel een aanknopingspunt om over de taal door te praten. En als u dat nou ook wat lek, haak dan aankomend seizoen vanaf september eens aan bij een cursus.

groet Nick Ga.

0: Krummelt een klein beetje met zijn gezondheid, deze Phil Collins. Dit was hij met Can't Stop Loving You. Daarmee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van Koffie en Keuvel. David, mag ik jou bedanken?
1: Jazeker.
0: Morgenochtend om 9 uur zijn we er weer voor een nieuwe. Tot slot, Boy George en Everything I Own. Nog een fijne dag.

0: Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
3: Sta op stoel nodig. Mobifit.
4: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
5: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijst.
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
8: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze. En Hunze.
11: Dit is Radio A. en Hunze.
12: Radio A. en Hunze.
11: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.
15: Met Anouk Middel.

0: rock and roll Tina Turner met Typical Man. Goedemiddag.
1: Anouk in de middag
2: met Anouk Middel.
0: We zijn er weer en ja. Dat bedoel ik niet mijn koninklijk meervoud mee, maar natuurlijk mijn linkerzijde in dit geval. Thomas Eggens, goedemiddag. Een
3: hele goede middag, Anouk.
0: Fijn dat je er weer bent.
3: Ja.
0: Jij houdt al het nieuws in de gaten en praat ons bij. Zometeen om 12:30 het eerste nieuwsbulletin. Wat gebeurt er allemaal bij ons in de provincie?
3: Nou, we gaan even kijken in Emmen en in Meppel. Laten we beginnen in Emmen. Burgemeester Erik van Oosterhout van Emmen die heeft onterecht een huis in Emmen op slot gezet vanwege drugshandel. Eind januari deed de politie een inval in een pand en daarbij werd wel 2 kilo hennep gevonden. Maar de rechter vond dat er ongegrond de sluiting van het pand is gebeurd. Verder nog een achtervolging in Meppel. Een scooterrijder die negeerde meerdere stoptekens van de politie en uiteindelijk wist de politie hem klem te rijden en moest pepperspray gebruiken om hem onder controle te krijgen. Dat en meer zometeen om 11:30.
0: Donders.
3: Of 12:30 moet ik zeggen.
0: Ik ga zo meteen bellen met Milou. Milou is 12 en komt uit Wijster. En is op dit moment in Utrecht, in Tivoli. Want er zijn allemaal jeugdige voorlezers. Milou is een paar weken geleden gekozen tot beste voorlezer bij ons uit de provincie. En ze mag Drenthe dan vertegenwoordigen vanmiddag bij die nationale voorleeskampioenschap. Dus ik ben heel benieuwd hoe het met de spanning staat daar.
3: Ik kan me dan wel even plaatsen. Dat heb ik ook gedaan. Op de basis van groep 7, groep 8 geloof ik inderdaad. Heb ik ook meegedaan in Utrecht aan de voorleeswedstrijd.
0: Oh, echt? Ja, boek had jij?
3: Oh, weet ik echt niet meer.
0: Nee?
3: Volgens mij een boek van Peter-Jan Rens, geloof ik.
0: Oh, wat cool, man.
3: Ja, ja.
0: En ben je toen uiteindelijk
3: Ik mocht Drenthe vertegenwoordigen uiteindelijk in Utrecht. En, maar daar, was leuk voor de ervaring verder. Laten we het daar aan houden.
0: Nou, superleuk. Ik ga in ieder geval bellen zometeen met Milou. Verder ga ik natuurlijk contact opzoeken met Aldert. Aldert is op Jack vandaag. Hij houdt zich bezig met een speciaal programma over begraafplaatsen. Grita ga ik natuurlijk even contact mee zoeken. Onze weervrouw van vandaag. Ik ga het hebben over het beste idee van Nederland. Die is misschien wel bedacht in Klazinaveen. En rivier de Hunze is ziek. En wat daarmee aan de hand is, dat hoor je ook later vandaag. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Nieuwe muziek ook. Dit bijvoorbeeld is spiksplinternieuw.

0: Dr. Hook and the Medicine Show. When you're in love with a beautiful woman.
1: Nou, een superspannende dag voor Milou Muggen, 12 jaar uit Wijster. Tenminste, dat denk ik hoor. Ik vul dat zelf maar zo in. Wat is dat zo, Milou? Is het een spannende dag voor jou vandaag?
2: Ja, ik vind het best wel eng, want de zaal is heel groot.
1: Dat kan ik me voorstellen. Jij bent in Utrecht, hè? Waar ben jij?
2: Tivoli Vredenburg of zoiets.
1: Ja, en jij doet mee, want over een paar minuten moet jij gewoon aan de nationale voorleeskampioenschappen. Jij bent gewoon de beste van Drenthe, eerder al verkozen. En nu is die landelijke finale, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, hoe is het daar? Hoeveel mensen zijn daar?
2: Tot nu toe niet superveel, maar nu zijn alleen de kandidaten er nog.
1: Ja.
2: De families en scholen en zo moeten nog komen. Dus,
1: Oké, dus van elke provincie is er nu iemand, één lezer. En met wie ben jij daar dan?
2: Ik ben hier met papa.
1: Ja, en komt jouw school je ook nog aanmoedigen?
2: Ja, die is nu met de bus onderweg naar hier.
1: Wat leuk. En welke school is dat?
2: IKC Zuiderenk in Wijster.
1: Wat leuk. En ze komen met z'n allen jou aanmoedigen?
2: Ja.
1: Ach, wat leuk. En hoe gaat de dag eruit zien dan? Want over een paar minuten begint het gewoon, hè?
2: Ik werd net geïnterviewd door het nationaal en toen gingen we even oefenen. En nu is de generale repetitie.
1: Uit welk boek lees je straks een stuk voor?
2: Alice Oorlog van Lydia Roth.
1: Oké. En heb je daar lang over nagedacht om daar een stuk uit te zoeken? Of wist je meteen, nee, dat boek moet ik hebben?
2: Het boek heb ik wel lang over nagedacht, maar het stukje wat ik ging lezen niet.
1: Nee? Waar gaat het over?
2: Over een jongen die genaamd Jessin. En hij zit een soort van vast tussen twee werelden, thuis en school. En op school is Ali de koning van de klas. Iedereen luistert naar hem en hij wordt een soort van gedwongen om mee te doen met het pesten van een meisje.
1: Oh jee.
2: En ja.
1: En hoe vaak heb je het stukje geoefend?
2: Heel vaak.
1: Ja. En voor wie heb je het geoefend? Voor allemaal verschillende mensen?
2: Voor mijn klas, voor mijn ouders.
1: Ja.
2: Mijn gezin, gewoon een beetje.
1: Ach man, Milou, super spannend. Ik zal je niet langer ophouden, dan kan je gauw weer terug.
2: Ja.
1: Wanneer weet jij of jij de beste van heel Nederland bent geworden?
2: Weet ik eigenlijk niet precies.
1: Maar ergens vandaag wel, toch?
2: Ja, vandaag.
1: Ja, vandaag. Nou, dan hebben we sowieso even contact. We wensen je allemaal ontzettend veel succes hier vanuit Drenthe. Fingers crossed, toi toi toi en doe je best. Succes en veel plezier.
2: Dankjewel.
1: Dag, Milou.
2: Doei.
1: Doei, doei.

Agda en de Munnik. Nee, wat zeg ik? Nick en Thomas. Kom ik dan bij Agda en de Munnik? Klinkt als. Sterker nu dan ooit in ieder geval op Radio Drenthe. En dit is Level 42. Zometeen praat Thomas ergens hierbij over het laatste nieuws uit de provincie. Ook te lezen op onze site, hè? En in de app. rtvdrenthe.nl

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dr. Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
5: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Borgstee, Assen.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk 24.
7: Kurk24.nl.
8: Het is 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Thomas Eggens praat ons bij.
9: Goedemiddag Anouk. Een 61-jarige man uit Meppel is vermoedelijk slachtoffer geworden van een vergisoverval. Dat bleek gisteren tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht. 2 maanden geleden werd de man 's nachts wakker van het geluid van een ingeslagen ruit. En even later staan er 2 mannen met een wapen in de kamer. Dat zegt de politie.
10: In de reconstructie horen we dat de daders het hebben over een kluis met dat spul. Waarmee ze mogelijk drugs bedoelen. Nou, daar is bij deze man geen enkele sprake van. En verder had hij ook geen bijzonder waardevolle bezittingen in huis. We denken daarom dat de daders het op iemand anders gemunt hadden.
9: Een van de overvallers lost een schot en daarna vluchten ze weg op een fatbike. De politie hoopt met tips de overvallers op te kunnen sporen. Een flinke achtervolging gisteravond in Meppel. Een scooterrijder die meerdere keren een stopteken van de politie negeerde sloeg op de vlucht. Het lukte de politie uiteindelijk om de scooter klem te rijden en de bestuurder met pepperspray onder controle te krijgen. De minderjarige scooterrijder uit Staphorst reed zonder rijbewijs en kentekenplaat. Burgemeester Erik van Oosterhout van Emmen heeft onterecht een huis in zijn gemeente op slot gezet vanwege drugshandel. Eind januari deed de politie een inval in het pand. Daarbij werd ruim 2 kilo aan hennep gevonden. Burgemeester van Oosterhout besloot vervolgens het pand voor 3 maanden te sluiten op grond van de opiumwet. Maar volgens de rechter was de sluiting niet nodig, omdat uit niets is gebleken dat er drugs vanuit het pand werd verhandeld of dat het bekend stond als drugspand. En Michel van Oostrum vertrekt bij FC Emmen. De topscorer aller tijden was als hoofdscout in dienst bij de Emmenaren. Maar zijn aflopende contract wordt niet verlengd. Dat maakte kersverse directeur voetbalzaken Ernst Zulner gisteren bekend in een podcast van de Dagblad van het Noorden. Volgens Zulner was het geen gemakkelijke boodschap, maar moet de club keuzes maken binnen de organisatie. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
8: Thomas, dankjewel. De weer, Grita Spannenburg, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Anouk.
8: Hoe hoorde ik jou nou net zeggen dat wij hier in Drenthe het warmste plekje van heel Nederland hebben momenteel?
11: Ja, zeker. Ja. Ik zie op station Eelde 16,8, Hogeveen 16,9. Dat is eigenlijk qua officiële KNMI-stations wel de warmste plek. Ook omdat we de meeste zonuren hebben gehad, samen met Groningen. En op waarnemingsstations zie ik bijvoorbeeld in Assen 17,9 en mijn Rietlanden 17,5. Dus dat zijn ja best fraaie temperaturen. Zeker als je het vergelijkt met wat we de vorige week hebben gehad natuurlijk.
8: Ja, dan is die zomer die zou komen eigenlijk al een beetje aan het beginnen?
11: Eigenlijk wel, ja. Ja, je voelt 12 of 13 graden of 17 graden is wel een verschil. Het kan lokaal misschien nog net aan 18 graden worden vanmiddag. Je ziet wel dat de bewolking aan het toenemen is geslagen. Vanochtend was het lange tijd zonnig. Toen zijn de stapelwolken gekomen. Klonteren een beetje aan één. Er zit ook wat bewolking boven. Nou, vanmiddag is op de meeste plaatsen toch wel geleidelijk aan bewolking, zeg maar, de bovenliggende partij. Ik denk wel dat het lange tijd droog blijft. Later vanmiddag kan er af en toe een lichte bui passeren. En vanavond en ook vannacht zijn er net wat meer buien mogelijk. Maar het is niet zo dat dat hele hoos-exemplaren zijn.
8: Nee, dat hebben we gehad.
11: Ja.
8: En die 25, wanneer krijgen we die?
11: Die 25 heb ik staan, ik denk op zaterdag. Ik denk dat we vrijdag er dik tegenaan zitten met 24 graden. Nou, morgen nog een keer net als vandaag 18. Met nu en dan zon, een paar buien. Morgenavond denk ik heel mooi opklarend. En dan donderdag ook zon, stapelwolken, 21 graden. Ja, dan maken we de overstap naar de 25 graden op de zaterdag.
8: Ik verheug me.
11: Ja, je bent niet de enige, denk ik.
8: Grieten, nee, dankjewel en mooie dag.
11: Alsjeblieft. Hoi. Mooi dag.
8: Ik ga zometeen contact proberen te zoeken met Aaldert. En dan hoop ik dat hij zich verstaanbaar kan maken. Want hij begeeft zich op een hele stille plek.
1: Trulies met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.

Crosby, Stills, Nas & Young en Teach Your Children. En deze jongeman komt uit Eelde. Maakt al lange liedjes, maar dit is zijn nieuwste. Het is net uitgebracht, ik geloof 2 weken geleden, geloof ik. Laszlo Buring heet hij, uit Eelde. Hit the Road is dit.

0: wilde dus. Laszlo Buring heet hij en Hit the Road. Op Chuck.
1: Met Aldert Oosterhuis.
0: Aldert, waar ben je beland? Goedemiddag.
2: Op een plek, en ook moet ik je zeggen, waar ik nog nooit wist. Ik wist bestaan er eerlijk gezegd niet eens van. Want iedereen kent namelijk, denk ik wel, het crematorium De Boskamp in Assen. Weet niet, daar aan de Rondweg. Heel veel mensen hebben daar moeten wezen in het verleden. En misschien wel onlangs nog. Maar achter De Boskamp is nog een hele grote begraafplaats. En dat wist ik eerlijk gezegd niet. Dan ben ik ook geen Assenaar. Ilse Mooi, wist je dat waar?
3: Voor het project, ja wel. Ja. Hebben we het wel voorbereid. Maar daarvoor wist ik het ook niet. Nee.
2: Ilse Terpstra zit hier bij mij. Ilse, je bent projectleider van een bijzonder project. Een internationaal project. Vertel eens, wat gebeurt er hier op deze begraafplaats?
3: Nou, op deze begraafplaats zijn studenten uit verschillende landen. Hongarije, Letland, Duitsland, Frankrijk, België en Nederland. Met elkaar aan het werk. En ook vooraf natuurlijk lessen gehad. Over alles wat te maken heeft met duurzaam begraven.
2: Ja.
3: Dus innovaties, myceliumkisten. Elektrische materialen, alles om de begraafplaatsen en alles wat ermee te maken heeft duurzaam te maken om, voor de toekomst.
2: Ja. Nou ken ik twee soorten begraafplaatsen. Mensen die begraven worden met zuilen en zo. En daar lig je dan poosje en dan moet je dan huren en dan moet je dan met het weer betalen. Ja. En je hebt ook begraafplaatsen, daar lig je voor eeuwig.
3: Ja.
2: Van die natuurbegraafplaatsen. Ja. Dit zit net een beetje tussenin hier.
3: Ja, dat begreep ik inderdaad. Dit is geen natuurbegraafplaats, maar een natuurlijke begraafplaats. Dus dit zit er wat tussenin. En wij gaan hier vanmiddag en nu van alles netjes maken en mooi maken. En de studenten vanuit al die landen van verschillende groene mbo-scholen. Wij zijn dan van de DC Terra mbo. En dus de Nederlandse studenten zijn van die school. En deze studenten komen van soortgelijke mbo's uit Europa. En met elkaar schrijven we dan projecten waar zij weer wat van kunnen leren. En zo bezoeken we elkaars landen.
2: Wat is dan hun opdracht? Wat wil Gieder eigenlijk doen?
3: Ja, hun opdracht is, wij hebben het over de begraafplaatsen voor de toekomst. Dus hoe ga je om met alle materialen en hoe kunnen we zo min mogelijk onze footprint onze voetafdruk achterlaten met begraven. Want ja, het blijft natuurlijk altijd doorgaan. En hoe kunnen we dat zo duurzaam mogelijk gaan doen? En elk land heeft zijn specialiteiten daarin. En zo leren we dus vanuit al die landen om daar naartoe te gaan van elkaar.
2: Worden ook inhuurd door de gemeente? Want het is in principe gewoon een gemeentelijke begraafplaats. Ja, nee. En dat onderhoud is misschien ook weer een vak apart.
3: Ja. Nee, wij worden niet ingehuurd. Wij hebben natuurlijk, om een programma te maken voor deze week, om de studenten zoveel mogelijk te laten zien en te laten leren, heeft mijn collega Johan Pakers heeft veel contacten met deze begraafplaatsen. Ook vanuit DC Terra. Om hier ook dingen te doen. Dus ze zijn hier vaker.
2: Ja.
3: En ze hebben allemaal een medewerking verleend. En dat is natuurlijk fantastisch dat we met deze studenten hier kunnen komen.
2: Ja.
3: En ze laten ons alles zien. Gisteren waren we in Meppel op de begraafplaats. Nu zijn we dan hier. En vanochtend waren we op de Zuiderbegraafplaats. Hebben we een hele mooie rondleiding gehad. Ja, ze vinden het geweldig. De bomen, de biodiversiteit. En nu gaan ze allemaal aan het werk.
2: Ja, eigenlijk ben ze gewoon een rol aan het plegen, min of meer, toch? Dat moet natuurlijk ook gebeuren, dat snap ik ook wel.
3: Zeker,
2: ook een wat ecologische begraafplaats zoals deze.
3: Ja.
2: Maar goed, jullie maken geen keuzes, ook niet tegen de gemeente. Zeggen van, jongen, dit is allemaal wel leuk en aardig. Maar als jullie was, zullen we nog even dit doen, of dat zullen we weg moeten, of...
3: Misschien dat...
2: Geef je nog advies?
3: Wij komen natuurlijk vanmiddag bij elkaar weer. En ik ga natuurlijk ook aan de studenten vragen, wat vonden jullie? Wat vinden jullie? Evalueren. Wat vinden jullie gek hier? Of wat zou je anders doen?
2: Ja.
3: Dus zeker kunnen we daarop terugkomen bij de gemeente.
2: Maar dat is ook meteen de reden dat je voor begraafplaatskeuzen hebt. En dat kan natuurlijk in principe overal.
3: Dat kan overal. Maar we hebben het inderdaad. Je moet dan een thema kiezen voor zo'n Europees project. En we moeten ook van alles aanleveren. Lesprogramma's en allerlei informatie voor de begrafenisondernemers. Dat kunnen wij doen. Wij moeten niet alleen maar leuke dingen doen. Maar we moeten ook echt wel dingen aanleveren en opleveren.
2: Ja, nou, ik heb toch overwegend de jongen dokker bij te betrekken. Maar hier kom ik Bulgarije en aan kom ik Letland. Dat is communicatief wat weer die onhandig. Het ging net ook in. Hoe lang bent ze hier, al die studenten?
3: Ze zijn zondag aangekomen en ze gaan zaterdag weer weg.
2: Ja. En met hoeveel mensen hier dan?
3: Met z'n 20. We hebben 20 studenten uit 5 verschillende landen.
2: En volgens jou gaan jullie weer misschien naar een ander land ook toe?
3: We zijn in november in Frankrijk geweest voor hetzelfde project. Maar dan hebben we ook weer andere dingen gedaan. En andere studenten zijn in Hongarije geweest.
2: Ja.
3: En nu is het dan hier. In september is het in Letland. Dus zo gaan we om de zoveel maanden naar de andere landen toe. Ja. En daar leren ze dan ook weer de typische dingen van het land.
2: Ja, maar komt hier op planten tegen die ze bijvoorbeeld in andere landen niet staan?
3: Zeker, zeker. En ze zijn ontzettend geïnteresseerd ook in de bomen. En wat staat er allemaal op die begraafplaatsen? Dus vooral niet zozeer de ornamenten en de dingen, maar echt de beplanting. Daar zijn zij heel erg van, deze groep toevallig.
2: Ja, dat komt een mooi uur in ieder geval.
3: Zeker, ja, want dit is een mooie natuurlijke begraafplaats. Ja,
2: maar jullie verrassen ook bij de gemeente van waar kunnen wij terecht? Wat is een mooie plek?
3: Precies, dat doen we allemaal in overleg. Dus dat gaat nogal wat voorbereiding aan vooraf. Maar dat is super hoor. Al die gemeentes werken mee, vinden het interessant. Ik krijg ook inderdaad vragen van, er blijken ook tijdschriften voor begraafplaatsen te zijn. Dat wist ik ook niet, maar die komen ook nog langs om interviews te geven. Okay. Dus er is wel, er is een hele wereld waar je eigenlijk niet zoveel gelukkig van weet.
2: Zo leren we elke dag bij. Zo is het ook.
3: Zo is dat ook nog.
2: Hartstikke mooi. Jongens, ik wens jullie heel veel succes. Ja, en ze kunt hier, dat is dan wel eens voordeel, denk ik aan Anouk. Ze kunt hier natuurlijk op zo'n begraafplaats in alle rust warm.
4: Nou, dat zeg jij. Zo is het. Altijd, dankjewel. Tot later. Ja.

0: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Hé, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf.
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws.
9: Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
11: Radio A. en Hunze.
10: Dit is Radio A. en Hunze.
12: Radio A. en Hunze.
10: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Coltrane en Go Like Elijah.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Een oproepje doen op Radio Drenthe, dat kan. Als je heel Drenthe iets wil laten weten, schakel gewoon de hulplijn in. App even 0592 33 11 88, dan maken we een afspraak. Ik geloof dat ik David hoorde zeggen dat we voor donderdag nog een plekje vrij hebben. Maar je kan altijd even overleggen of een mailtje sturen, dat kan ook, hè. hulplijn@rtvdrenthe.nl. Ik heb nu Marjan aan de telefoon. Marjan Niemeyer uit, ik denk, Klasinaveen, maar ik weet het niet helemaal zeker. Klopt dat, Marjan?
3: Ja hoor, helemaal Klasinaveen vanuit de... Wooncentrum de Dillehof in Klasinaveen.
0: Ja, ja, want daar werk jij, hè?
3: Ik ben hier activiteitenbegeleider en ik maak onderdeel uit van een heel team. Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. Wat is de Dillehof precies?
3: De Dillehof is een woonzorglocatie van de Tangenborg. Er wonen hier allemaal bewoners met die hulpvraag hebben. Mensen die met een rolstoel lopen of met een rolstoel, met een rollator natuurlijk. En mensen die ook gewoon hier wonen. En wij hebben nu een actie via de AWB, via de AWB-fonds. Zijn we genomineerd met onze actie voor het beste idee van Drenthe.
0: Ja, dat zijn meerdere initiatieven die genomineerd zijn hiervoor. Want daar kan je een best bedrag mee winnen, hè?
3: Ja, dat klopt. Daar kunnen we €10.000 mee verdienen. En dat kunnen we eigenlijk krijgen alleen maar omdat we dan heel veel stemmen moeten bij elkaar verzamelen. En vandaar dat ik jullie hulp nodig ben. Want we hebben gewoon echt heel veel stemmen nodig om dan een rolstoel te kunnen aanschaffen voor de bewoners die hier wonen. Degene die in een rolstoel zitten. We hebben al een hele mooie duofiets voor mensen die daarop kunnen. Maar er zijn nu dus ook heel veel mensen in rolstoelen. En die willen ook wel eens een keer weer naar buiten en een fietstochtje maken. Ja.
0: En dan is er een rolstoelfiets?
3: Dit is een rolstoelfiets waar wij graag die €10.000 aan willen besteden.
0: Ja. Ja. En het heet dan het beste idee, hè? Het initiatief van de ANWB. Maar wat is dan jullie idee?
3: Het idee, dat was dus, dat is die rolstoel. Daar hebben we een aanvraag voor gedaan. Ja, en dat noemen ze dan het beste idee.
0: Oh, ja. Ja. Elke organisatie kan dan met iets komen. En dan is dat het idee. En dan krijg je, of moet je zoveel mogelijk stemmen verzamelen. En dan kan je die €10.000 winnen.
3: Ja, klopt. Het ANWB-fonds schenkt zeg maar per provincie €10.000 aan het mooiste project. Ja. En dat moet dan op het gebied zijn van mobiliteit en duurzaamheid. En op die manier zijn wij dus genomineerd met ons project. Ja. Met dus het idee van wij willen graag daar een rolstoelfiets voor hebben.
0: Ja. Ja. Oh, wat cru dan ook wel. Want die andere ideeën zijn ook allemaal zo goed en zo. Dus dan, om dan één inderdaad dan maar die €10.000 te geven. Ja, ja. Auw. Maar goed.
3: Ja, ja, nou ja, daar ga ik dan
0: nee,
3: niet over.
0: Maar goed, ik hoor is, dit is en de... ik denk, oh, volgens mij heb ik meerdere gesproken ook daarover. Die het ook zo goed zouden willen besteden en zo. Ja, maar hoe werkt dit dan? Je gaat naar de site van de ANWB en dan?
3: Dat mag. We hebben zelf ook op Tangenborg-site ook gewoon even een link genoemd. En daar staat ook gelijk een QR-code bij. Dus je zou ook kunnen naar www.tangenborg.nl. En ook wij als woonzorglocatie hebben zelf een Facebook-site. En die heet Dillehof Woonzorglocatie. En daar staat heel duidelijk nog eens even omschreven hoe je dat gaat doen. Want dat moet even met de telefoon en met een QR-code. Maar dat ga ik nu niet uitleggen. Maar dat staat er heel duidelijk op vermeld.
0: Oké, en voor wanneer moet je je stem hebben uitgebracht?
3: Nou, we hebben nog een paar dagen. We kunnen tot 25 mei nog allerlei stemmen erbij gebruiken. Dus het zou super zijn als iedereen zijn stem wil uitbrengen.
0: Ja, ja. En de ANWB die geeft ook nog een extraatje weg, zie ik. Want als je je stem hebt uitgebracht, dan maak je ook nog kans op een dagje uit. Een ticket voor een dagje uit van de ANWB. Dat wordt nog verloot dan onder de stemmers. Ja. Oké. Okay,
3: het zijn 5 tickets trouwens hoor. Het
0: zijn 5 zelfs.
3: Tickets. Dus er zijn nog meer mensen die er misschien kans op maken.
0: Ja, ja, oh, dat tickets is helemaal mooi. Hey, stem uitbrengen wat je zegt voor 25 mei. En wanneer hoor je dan of je daadwerkelijk die €10.000 zou mogen kunnen krijgen?
3: Dat weet ik nu nog niet. Nee, ik heb daar op dit moment nog geen idee van. Ik hoop zo snel mogelijk, maar ik weet het nu nog niet.
0: Okay,
3: voor het nu... zou leuk zijn als ik het natuurlijk nog even kan... Ik laat het dan weten via de site ook. Mochten mensen wel nieuwsgierig zijn van is het gelukt, dan laten we dat natuurlijk weten. En anders komen we waarschijnlijk ook alweer opnieuw ergens in een krant of in het nieuws terecht.
0: Ja, zeker weten. Voor nu is het zaak om zoveel mogelijk stemmen te vergaren voor 25 mei. Je kan dus naar jullie site, wat je al zei. Maar je kan ook ook naar de ANWB. Stem op ons. En daar staan alle initiatieven staan erop. Ja. Nou, Marjan, ik wens je heel veel succes. Hoe duur is dat eigenlijk? Want die 10.000 euro die je kan winnen, heb je hem daarmee helemaal gedekt of niet?
3: Nou, als dat niet gaat lukken, dan hebben we wel een hele luxe. Ja hoor, dat gaat ruimschoots lukken.
0: Oh, dat zou mooi zijn. Ja. Nou, heel veel succes in ieder geval. Dank voor het bellen.

0: Bella Stars op Radio Drenthe.
1: De Slingerplaat.
0: Wij gaan op zoek naar muziek rondom een thema. Ja, Thomas, zet die koptelefoon maar eens op. En pak die telefoon er maar bij.
2: Vooruit maar weer dan.
0: Nee, we laten ons altijd verrassen op dit moment van de dag. Dat is hartstikke leuk, want er komen altijd liedjes naar voren waar we zelf nog nooit aan gedacht hadden. En dat maakt het juist zo leuk.
2: Zeker.
0: Ik had Milou zo pas aan de lijn. En voor mensen die later zijn ingeschakeld, Milou is 12, die komt uit Wijster. En Milou is Drenthe's beste voorlezer. Een paar weken geleden was er een provinciale kampioenschap. Dat werd in etappes, hè. Eerst word je kampioen op je school, dan van de gemeente, en dan mag je naar de provincie. En dan is vandaag de nationale voorleeskampioenschap in Tivoli in Utrecht dat gehouden wordt. En alle provincies hebben hun beste voorlezer daar nu zitten. En voor ons zit daar Milou Muggen.
2: Ja, of Tivoli of zoiets, zoals ze dat zelf zei.
0: Ja, nou, ze is 12. En de hele school, die, toen ik al sprak een uurtje geleden, de hele school was onderweg in een grote bus om haar aan te moedigen. Ze zit,
2: dan is dat meisje al zo zenuwachtig en dan ga je er ook nog interviewen ook nog.
0: Ja, nou, maar ze vond het wel leuk.
2: Ja, ze vond het leuk. Ja. Ze klonk niet heel zenuwachtig, vond ik.
0: Nee, maar ze vond het wel heel spannend.
2: Ja.
0: Ze zit op de Zuiderink in Wijster en ze wordt vandaag aangemoedigd. En volgens mij is zij nu al geweest. Want ik sprak haar vlak voordat ze op moest. En om 12:30 begonnen de officiële lezingen, zeg maar. En zij was vrij in het begin aan de beurt. Dus eind van de middag horen we of ze daadwerkelijk de nationale titel heeft weten binnen te scharken.
2: Ja.
0: Maar wij dachten, wij zien daar muziek in.
2: Zeker, want er zijn genoeg liedjes gemaakt over lezen, dacht ik zo.
0: Boeken, lezen of iets wat maar te maken heeft met dit onderwerp van Milou. Van
2: lezen
0: onze Milou.
2: Of voorlezen. Dus niet schrijven, lezen of voorlezen.
0: Ja, dat is het thema van vandaag. Daar zoeken we liedjes bij. We hebben er 26 nodig om het rad te vullen. Het rad met het alfabet. Hij staat al achter jou.
2: Ja.
0: Helemaal klaar.
2: Te blinken, te shinen.
0: Ja, en bovenop staat een bordje, zie ik. Zie je dat? Er is een nieuw beeldje opgemonteerd.
2: Oh, hebben wij een nieuw? Oh, is hij vernieuwd? Ik ben even 2 weken niet op de radio en er worden weer allerlei dingen zonder mij mee. Weten, besloten en zo.
0: Ah ja. Je kan hem doorgeven. 0592-33-1188. Een passend liedje. Via de app of via de telefoon. Maakt allemaal niet uit. Goedemiddag met Anouk. Met wie spreek ik?
3: Roelie.
0: Hallo Roelie. Ja? Oh, jij was weer razendsnel, joh.
3: Ja, joh. Ik zit in de krant en dan hoor ik dat. En ik denk, oh, wat is het thema deze keer?
0: Ja.
3: Storybook Children.
0: Storybook Children is de eerste die we noteren. En dus kan ik ook aan jou vragen, welke letter wil je erbij?
3: Nou, doe de S.
0: De S van het storybook.
3: Ja.
0: Heb je Milou ook gehoord, zo pas op Radio Drenthe, of niet?
3: Nee, heb ik niet gehoord.
0: Oh god, Wiggy was 12. Dat is wat. Ja. En dan zit je daar op zo'n groot podium. En dan moet je heel rustig en kalm heel goed je boek, of het stukje van je boek voorlezen. Ik vind dat heel knap.
3: Nou, dan moet je jezelf gaan kruipen, hè?
0: Ja. Zou jij dat kunnen, Roelie?
3: Als kind zijnde, die kan dat waarschijnlijk. Ik kan dat ook.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: Kan jij voor zo'n grote groep ook gewoon praten?
3: Jawel, ik kan wel voor een grote groep praten.
2: Oh, ja? Dat doet Roelie nu ook natuurlijk. Alleen, nee, jij ziet ze niet.
0: Ja, dat is ook zo.
3: Nee, maar dat zou ik wel durven. Jawel,
0: ja. Ja, daar word jij niet heet of koud van.
3: Dan voorlezen. Ik ben leidster van een evangelisatieclub geweest.
0: Oké. Okay.
3: En ik heb dat wel eens gedaan. Voor een grote groep Drents kerstverhaal voorlezen of zo.
0: Ach, wat mooi.
3: Ja.
0: Ja. Nou, we gaan het horen of hoe Milou het ervan afbrengt.
3: Nou,
0: ik vind dit al knap, dat je dit doet op 12-jarige leeftijd.
3: Zeker.
0: Wij noteren,
3: dat je erbij mag wezen,
0: ja, precies.
3: Hè?
0: Wij noteren jouw eerste liedje in ieder geval. Dank
3: goed.
0: Voor het bellen. Doei.
3: Doei.
0: Nou, dat is de eerste die erop staat. 0592-33-1188. Ik zie allemaal telefoontjes al binnenkomen. Zullen we nog eentje doen?
2: Eentje nog, om het af te leren.
0: Oké, okay. Hallo, met Anouk.
4: Anne Winter.
0: Dag Anne, zeg het eens.
4: De vlieger, André Hazes.
0: Ik heb hier een brief.
4: Ja.
0: Dat bedoel je, hè?
4: Ja.
0: Voor mijn moeder. De vlieger, zetten we erbij. Dankjewel.
4: Alsjeblieft.
0: Doei. Dat gaat weer meer dan goed komen, dat weet
2: absoluut,
0: ik nou al.
2: Absoluut, absoluut.
0: Ja, leuke suggesties zie ik al in de app voorbij komen. Ja, die 26 gaan we wel halen. Oké, voorlezen, boeken, dat staat centraal in de slingerplaat vandaag. Als je een passend liedje weet, kan je hem nu doorgeven. 0592 33

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen, Damesmode Dekker in Zuidwolde. Damesmode Dekker. Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl. Damesmode Dekker in
2: Zuidwolde. Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Scootmobiel nodig? Mobifit.
4: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
3: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Half twee is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Thomas Eggens.
6: Een hele goede middag, Anouk. De afsluiting van de A28 bij Hogeveen zorgt voor overlast en onveilige verkeerssituaties binnen Hogeveen. Dat meldt de gemeente. Om dit tegen te gaan wordt bij de A28 de oprit Hogeveen richting Meppel voorlopig afgesloten. Dat gebeurt vanaf morgen. Er zijn officiële omleidingen onder meer via de N374, de N375 en de A37. Maar veel automobilisten kiezen ervoor om via Hogeveen naar de oprit van de A28 te rijden. Rijkswaterstaat en de gemeente waarschuwen dat de maatregel tijdens de spits kan zorgen voor langere reistijd. Een flinke achtervolging gisteravond in Meppel. Een scooterrijder die meerdere keren een stopteken van de politie negeerde, sloeg op de vlucht. Het lukte de politie uiteindelijk om de scooter klem te rijden en de bestuurder met pepperspray onder controle te krijgen. De minderjarige scooterrijder uit Staphorst reed zonder rijbewijs en kentekenplaat. En burgemeester Erik van Oosterhout van Emmen heeft onterecht een huis in zijn gemeente op slot gezet vanwege drugshandel. Eind januari deed de politie een inval in het pand. Daarbij werd ruim 2 kilo aan hennep gevonden. Burgemeester van Oosterhout besloot vervolgens het pand voor 3 maanden te sluiten op grond van de opiumwet. Maar volgens de rechter was de sluiting niet nodig, omdat uit niets is gebleken dat er drugs vanuit het pand werd verhandeld of dat het bekend stond als drugspand. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
5: Thomas, dank je wel. Het weer nog, Grietje Spannenburg.
7: Vanmiddag smeert de lucht steeds meer dicht met bewolking. En het blijft op de meeste plekken lange tijd droog. Maar ja, zo dieper in de middag, dan neemt de kans op een lichte bui toe. Ondertussen waait er een matige zuidenwind en is het 17, lokaal 18 graden. Vanavond komt er iets meer activiteit op de neerslag en passeren enkele buien.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
12: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.

0: Frankie Vini. En Grease. Nou, wat komt er veel binnen, joh.
1: De slingerplaat.
0: Milou uit Vijsten, die geen idee heeft wat ze eigenlijk heeft aangericht, hè?
2: Nee.
0: De hele middag. Ik sprak Milou, 12 jaar, die op dit moment in Utrecht zit, in Tivoli. Met allemaal andere jeugdige voorlezers. Want ze is Drenthe's beste voorlezer. En ze vertegenwoordigt Drenthe daar op de nationale kampioenschappen. Ja, en ik had er even van tevoren, voordat ze op moest, aan de lijn. En ergens aan het einde van de middag, dan krijgt ze te horen of ze Nederlandse kampioen is geworden of niet. Maar het maakt allemaal niet uit. De hele school is daar ook heen in een bus naar Utrecht om haar aan te moedigen. En dat is al een prestatie op zich, toch?
2: Zeker.
0: Dat je daar zit. Maar wij dachten, ja, daar kunnen wij wel wat meer mee. Wij gaan gewoon vanmiddag op zoek naar liedjes die daar iets mee te maken hebben. Dus over lezen, of over boeken, of over letters. Ja, zoiets.
2: Ja.
0: Nou, we hebben even een paar geknipt, zoals het dan heet, om te kunnen laten horen. Maar dat is lang niet alles. Wij noteren ze wel allemaal en kiezen zo meteen 26 liedjes uit. En daar koppelen we dan een letter van het alfabet aan vast. Deze komt sowieso op het rad, dus krijgt een letter. Is

0: klassieker, daar kunnen we niet omheen.
1: Nee, klopt. Het gaat natuurlijk meer over schrijven, maar ja, wil je even mijn boek lezen? Ik heb er zo lang over gedaan, bla bla. Die rekenen we goed. Een hele rustige, wat oudere plaat van Emily Sandé kwam binnen via Marjan, Dini en Gerard. Read all about it.

0: The
1: ik vind
0: Book
1: het zo'n ontzettend mooi liedje. Echt kippenvel liedje.
0: Dus die komt er ook op, hè?
1: Die komt er sowieso op. Tangerine dan, The Book That Can't Be Read.
0: Ik vind dat zo knap van die jongens. Je hoort altijd meteen dat het Tangerine is.
1: Ja, gelijk.
0: Ja,
1: gelijk,
0: bij de eerste noten denk je meteen, oh, dat zijn die jongens uit Drenthe.
1: Ja, Tangerine, hoe is dat?
0: Anna kwam ermee, Nico kwam ermee, Tina kwam ermee, Jelme kwam ermee. Dus die komen ook sowieso op de lijst. De volgende, oh, ook weer aangevraagd door heel wat mensen. Brenda, Jenny, Jantines, Henriette en Ellie. En ik vergeet nu waarschijnlijk ook heel wat namen.
1: Ja, als je iemands gedachten zou kunnen lezen, dat zou de wereld een stukje makkelijker maken. Of misschien juist wel gecompliceerder. Misschien beter dat het
0: niet alles weten, denk
1: beter
0: ik.
1: Beter dat het niet kan. Dan Gijsje, die kwam met Elvis Presley en Return to Sender. Return to Sender.
0: Return to Sender. Oké. Doen we nog eentje?
1: Ja, zullen we doen. Sherry Ann en Read My Book. Martin en Gerda, die kwamen ermee.
0: We kunnen lang niet alles laten horen, dus dit is gewoon even een greep aan binnengekomen suggesties. Jolanda bijvoorbeeld kwam nog met Martijen.

0: Dat vind ik zo goed gevonden dan, hè?
1: Ja, goed, hè? Ja.
0: En Anna had ik net aan de lijn en die hoorde je hem ook zeggen.
2: Heb hier een brief voor mijn moeder.
0: Ja, dat hij André Hazes en de Vlieger er graag op wilde hebben. Tom, hebben we nog tijd? Zullen we de lijn nog even openstellen?
1: Heel even, ja, nog, heel even.
0: Oké, nog één liedje. Na Marianne Veenstra, dan gaan de lijnen dicht en kan je niet meer doorgeven. Dit is Tis Zo Wisse van Marianne.

0: Rupert Holmes en de Pina Colada Song.
1: De slingerplaat.
0: Dat was het ene laatste plaatje, want het is bijna 2 uur... en ik heb nog ruimte voor 1 plaatje, maar welke? Geen idee. Jij hebt het grote rat erbij staan. Ja, Thomas,
2: zeker.
0: Draai maar. We hebben hem gevuld met allemaal suggesties die zijn binnengekomen het afgelopen half uur. Dank daarvoor, hartstikke leuk. We zochten liedjes naar iets die iets te maken hadden met lezen of voorlezen of schrijven. Waar is die op geëindigd? Ik kan net niet meekijken.
2: Nee, kun je niet zien?
0: Nee.
3: Dus ik kan nu echt van alles zeggen ook gewoon.
0: Ja.
3: Op de C.
0: Oh nee, via TV Drenthe kan ik het wel zien.
3: Right, de C.
0: Oké. Ik pak even het lijstje erbij. Bij de C. Daar zie ik dat Martin en Gerda heel blij worden. En Roel ook nog. Dus
3: en Roel
0: inderdaad.
3: Ook, zeker.
1: De slingerplaat.
0: Want zij kwamen allemaal met deze van Sherry Ann. Read my book.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
5: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herkwa Sports in Hogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herkwa Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herkwa in Hogeveen of kijk op herkwa.nl. herkwa.nl.
6: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Wandelschoenen op maat? Herqua.nl. Herqua.nl.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
3: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige...
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2 uur.
3: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Naar Samos, de andere reis graag. Solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Is dit allemaal van jou?
11: Alleen de belangrijke dingen.
12: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
13: Allsafe geeft ruimte.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.

0: Aha, and take on me.
1: Win kaarten voor het Boerenrock Festival.
0: Dat was een van de eerste posters die ik boven mijn bed had. Van de jongens van Aha. Boerenrock, we geven hier kaarten weg de hele week op Radio Drenthe. 2 kaarten voor de zondag. Want het is een groot festijn dat meerdere dagen kende, Thomas.
2: Ja, absoluut. Zeker weten. Ja,
0: en die zondag, dat is wel een topdag ook. Ja, alle dagen zijn natuurlijk mooi. Maar dan is er een speciale familiedag. Vrienden van Boerenrock Live. En daar staan er allemaal Nederlandstalige artiesten ook op het podium.
2: Jannes, Marco Schuitmaker.
0: Ja. André Hazes junior, hè, Jan Smit, ja. Allemaal grote namen.
2: En die ene van, ik vergeet iedere keer zijn naam, maar die ene van Blikkendag.
0: Sven Versteeg.
2: Die bedoelde ik.
0: Ja. Die staat er ook.
2: Sven Versteeg.
0: Jij kan erbij zijn als je meedoet met ons spelletje. Aaldert is op de trekker gestapt en hij wil ondertussen even naar een liedje luisteren. Maar dat valt een beetje weg door omgevingsgeluiden en die trekkermarkt lawaai en zo. Maar als je het toch weet te herkennen, dan kan je naar de studio bellen en dan maak je kans op die vrijkaarten voor die zondag.
2: Absoluut. 0592 3311 88 even bellen. Of een appje sturen mag ook natuurlijk, hè.
0: Komt ie aan.
3: We moeten nu geen reis meiden, dus we trappen hem aan. Maar niet zonder muziek. You gotta take time to rest.

0: Elvis Presley en Kiss Me Quick.
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: Nou wou ik daar een bruggetje mee maken naar Jan, maar ik weet niet eens of ik de vraag wat durf te stellen. Jan, goedemiddag.
2: Maya Roep, bij mij mag je alles vragen.
0: Echt?
2: Jazeker.
0: Weet je wat ik dan dacht namelijk?
2: Natuurlijk.
0: Nou, ik hoorde Elvis en die hoorde ik zingen Kiss Me Quick. Oh, zal ik Jan vragen wie de laatste is die hij heeft gezoend?
2: Mijn vrouw.
0: Ja?
2: Ja.
0: Wanneer was dat?
2: Ah, oh, dat is ja, maar goed, dat is mijn feestje.
0: Ik mocht alles vragen, Jan.
2: Ja, maar ik was 70 jaar, ik kan dat allemaal niet meer laten doen.
0: Ik kon toch wezen, als je vanochtend toen je de hond uitging laten, dat schat.
2: Nee, vanochtend niet.
0: Oké, ik hoef verder niks te weten.
2: Ik denk met moederdag.
0: Met moederdag kreeg ze een smokje.
2: Ja.
0: Ach, dat is mooi, Jan.
2: Ja, toch?
0: Ja. Hé, hey, Jan heb ik aan de lijn uit Emmen. Jan, boerenrockkaarten. Ben je er ooit eens geweest op het festival of niet?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nog nooit, nee.
0: Lijkt je het wel wat?
2: Ja, zeker wel. Ik ga gewoon naar festivals zoals TT.
0: Oké.
2: Met artiesten in Wijngaard toen in de tijd. En ja, dat soort dingen. Ik mag graag een beetje meeswingen.
0: Oh, mooi. En ik heb hier twee kaarten liggen. Neem je dan de vrouw die je smokt ook mee?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, met z'n bijtjes?
2: Ja,
0: nou, dan hoop ik voor jullie dat jullie erheen kunnen op kosten van RTV Drenthe. Ik ga even het fragment nog een keer laten horen. Altijd op de trekker. Waar luistert hij naar?
3: We moeten nu geen grijs meiden, dus we trappen hem aan. Maar niet zonder muziek.
4: You gotta take time, all right.
0: Waar luistert hij naar, Jan?
2: De Dire Straits.
0: Ja, bonuspunten ook nog voor de titel van het liedje. Gefeliciteerd!
2: Ja,
0: je hebt ze gewonnen. Blijf even aan de lijn, dan krijg je Thomas en hij vertelt je hoe je die kaarten krijgt, oké?
2: Ja, is goed.
0: Hey, fijne dag en groeten aan je vrouw.
2: En zelfde, bedankt.
0: Doei, doei.
2: Fijne uitzending.

een andere kant op, hè? Hij heeft aangegeven dat hij een country-achtig album op wil nemen. Michael Bublé, Everything was dat. En dit is Aretha Franklin.

0: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
1: Damesmode Dekker.
0: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen, 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loper 1, of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
4: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Exact 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Thomas Eggens.
6: Goedemiddag Anouk. De afsluiting van de A28 bij Hogeveen zorgt voor overlast en onveilige verkeerssituaties binnen Hogeveen. Dat meldt de gemeente. Om dit tegen te gaan wordt bij de A28 de oprit Hogeveen richting Meppel voorlopig afgesloten. En dat gebeurt vanaf morgen. Er zijn officiële omleidingen, onder meer via de N374 en de N375 en de A37. Maar veel automobilisten kiezen ervoor om via Hogeveen naar de oprit van de A28 te rijden. Rijkswaterstaat en de gemeente waarschuwen dat de maatregel tijdens de spits kan zorgen voor een langere reistijd. Een flinke achtervolging gisteravond in Meppel. Een scooterrijder die meerdere keren een stopteken van de politie negeerde, sloeg op de vlucht. Lukte de politie uiteindelijk om de scooter klem te rijden en de bestuurder met pepperspray onder controle te krijgen. De minderjarige scooterrijder uit de Staphorst reed zonder rijbewijs en kentekenplaat. En burgemeester Erik van Oosterhout van Emmen heeft onterecht een huis in zijn gemeente op slot gezet vanwege drugshandel. Eind januari deed de politie een inval in het pand. En daarbij werd ruim 2 kilo aan hennep gevonden. Burgemeester van Oosterhout besloot vervolgens het pand voor 3 maanden te sluiten op grond van de opiumwet. Maar volgens de rechter was de sluiting niet nodig, omdat uit niets is gebleken dat er drugs vanuit het pand werd verhandeld, of dat het bekend stond als een drugspand. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en de RTV Drenthe app.
5: Dankjewel, Thomas. Het weer nog, Grietje Spannenburg.
7: Vanmiddag smeert de lucht steeds meer dicht met bewolking. En het blijft op de meeste plekken lange tijd droog. Maar ja, zo dieper in de middag, dan neemt de kans op een lichte bui toe. Ondertussen waait er een matige zuidenwind en is het 17, lokaal 18 graden. Vanavond komt er iets meer activiteit op de neerslag en passeren enkele buien.
5: De Hunze is ziek. Wat is er aan de hand? Dat hoor je zo.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Hey Raymond!
15: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
16: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Hey, Remol!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.

0: augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Echt een lekkere Drentse uitdrukking. Mooi waar kent, kun minder. Kijk dit. Deuntje, dat is het deuntje van Roeg, ons natuurprogramma. En als je het afgelopen weekend hebt gezien op TV Drenthe, dan weet je misschien al iets van wat er aan de hand is. Want daar werd gesproken over de kanotocht van een groep mannen. Over de Hunze onder andere. En ik zei net al, die Hunze is ziek. En dat klinkt een beetje gek, maar Tim Horneman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dat zijn wel jouw woorden, hè? Dat de Hunze ziek is. Ja, wat is er aan de hand met ons mooi riviertje?
1: Ja, dat is een prachtig mooie riviertje. Die is natuurlijk een aantal jaren door Stichting Drents Landschap prachtig hermeanderd. En hij is er ook, of zij is het eigenlijk, een beek of een rivier noem je meestal vrouwelijk, hè. Is er enorm van opgeknapt. En als je daar ook rondvaart, ik ben daar kanogids, hè. Ik neem mensen mee daar de natuur in. En daar is er van alles te beleven. Otters, bevers, allerlei mooie planten. Ik kwam laatst nog waterdrieblad tegen. Een heel zeldzaam plantje. Die bloeide en die was prachtig. Maar ondertussen is er wel wat aan de hand. Want het water, en dat geldt voor niet alleen voor de Hunze, maar eigenlijk voor heel Nederland, wordt steeds vuiler. En dat komt met name door overbemesting en landbouwbestrijdingsmiddelen. En ook bijvoorbeeld medicatie die vanuit allerlei rioolsystemen er toch niet uitgehaald kunnen worden. En daar hebben de dieren en de planten en wij zelf ook enorm last van.
0: Ja, zie je dat direct ook, dat het zo schadelijk is?
1: Nou, wat je met name ook ziet, en dat is ook denk ik inmiddels voor heel veel mensen wel ook wel bekend, is dat je steeds minder insecten ziet. Er zijn natuurlijk heel veel bestrijdingsmiddelen. Die zijn gemaakt om beestjes dood te maken. En als dat in het water komt, dan gaan ook de beestjes in het water dood. En als je nu, de afgelopen tijd, ook nu, wordt het weer wat warmer. En het is vochtig enzovoort. En je ziet wel insecten, maar als je zo lang meeloopt als ik, dan zie je dat er toch nog steeds minder insecten komen. En nou, dat zie je ook wel als je een rondje rijdt met je auto vroeger. Dan moest je bij elk tankstation eventjes je vooruit weer schoonmaken. Dat is nu niet meer nodig, want er zijn veel minder insecten.
0: Ja, en heb je ook echt onderzoek naar het water gedaan? Heb je het echt helemaal uitgezocht van wat is er nou allemaal fout in het water?
1: Nee, ik zelf niet. En daarom tijdens de kanotocht vaart onder andere Hilde Prummel, ik zeg het niet goed, Hilde Prummel van het Waterlaboratorium Noord met ons mee. En die weet daar alles van, want het Waterlaboratorium Noord die onderzoekt drinkwater op de kwaliteit en wat voor stofjes daarin zitten en hoe we die er dan ook weer uit kunnen halen.
0: Ja, je maakt al even een sprongetje en je zegt op onze kanotocht. Want deze week doen jullie eigenlijk wel iets unieks. Vertel.
1: Ja, wij gaan met een groep mannen. En dat is denk ik wel een beetje bijzonder waarom het mannen zijn. Maar goed, dat kan ik misschien straks nog vertellen. Maar we gaan met een groep mannen varen vanaf Gastel tot Nijveen. En dan varen we de hele Hunze af naar de stad Groningen. Om vervolgens dan het Reitdiep op te varen. En dan gaan we via onder andere Garwert, waar we ook nog een stop hebben, gaan we naar Zoutkamp toe. En dat gaan we in 4 dagen doen. 4 dagen van elk ongeveer 20 kilometer.
0: Ja, kano. En hoe groot is die groep, zei je?
1: We zijn in totaal met 9 man. Maar we nemen ook op 2 dagen nemen we dus Hilde Prummel. Op 1 dag Hilde Prummel mee. En de andere dag nemen we Sef Hemel, de wandelprofessor. Die nemen we met ons mee. Want die is bezig met het schrijven van een landschapsvisie voor de noordelijke provincies. En ik ben eens een keer bij een lezing van hem geweest. En toen had hij het over het landschap. Maar hij noemde het water niet. En toen dacht ik,
0: ja, dat kan niet.
1: Sef Hemel moet mee. Ja. Want een landschap wordt onder andere gevormd door de beken en de rivieren die er doorheen stromen. En dat zijn natuurlijk hele belangrijke levensaders. Dus vandaar.
0: Maar wat wil je met deze tocht bereiken dan?
1: Meer bewustwording dat er echt wel wat aan de hand is. En dat er ook echt wel wat moet gaan gebeuren. Ik heb heel vaak mensen in de kano, tijdens mijn kanotochten die ik organiseer op de Hunze. En ik merk dat er heel veel mensen gewoon eigenlijk niet bekend zijn met wat er allemaal speelt in de natuur. Ook hoe alles met elkaar verbonden is. Hè? Ik had het net over de insecten. Dat zijn natuurlijk, als ze nog in een heel jong stadium zijn, het larfjes die zitten in het water. Die worden gegeten door de vissen. En de vissen worden weer gegeten door onder andere de otter. Nou ja, als dat allemaal instort, dan is dat een ernstige bedreiging. Onder andere ook voor de otter, maar ook natuurlijk voor onszelf. Hè? Want al die stofjes komen ook in het drinkwater van ons.
0: Ja. Hoe groot is de noodzaak dat er echt nu wat aan gedaan moet worden? Hoe slecht is het?
1: Ik ben eventjes de naam vergeten, maar er is een soort van wateratlas. Die is voor iedereen beschikbaar. En dan kan je de waterkwaliteit kan je opzoeken. En dan zie je dat. Dat de hunzen, dat wordt dan vaak in rood aangegeven, dat de waterkwaliteit matig tot slecht is. Mm-hmm. En dat is niet alleen de hunzen, maar dan gaat het met name over die stofjes waar ik het net over had. En ook zeg maar de biodiversiteit aan leven, de hoeveelheid aan leven. Mm-hmm. Dat valt dan eigenlijk toch wel heel erg tegen. Ondanks dat er toch ook wel op sommige vlakken zijn er dingetjes. Er zijn bijvoorbeeld minder fosfaten. Vroeger werden heel veel fosfaten gebruikt, ook in de wasmiddelen. En dan zag je dat al het water werd allemaal groen van de algen. Dat is er gelukkig uit. Maar goed, nu komen er allerlei andere stofjes in. Onder andere, en dat is ook natuurlijk heel erg het nieuws, PFAS. Hè? Mm-hmm. PFAS, dat wordt ook een forever chemical genoemd. Dat wordt niet afgebroken. En op dit moment zelfs, wat dus nu actueel is, is dat heel vroeger in de jaren 60, na de Tweede Wereldoorlog, werd er heel veel DDT gebruikt, ook op de hondsrug. Je moet je voorstellen, als er een druppeltje water op de hondsrug valt, dan gaat hij de grond in. En dan neemt hij ook allemaal mooie minerale stoffen mee. Mm-hmm. Hè, kalk, ijzer en dat soort dingen. En dat komt bij de hunzen weer omhoog. En daar hebben we ook onze drinkwaterputten. Maar ondertussen zit er ook DDT van de jaren 60. Dus die reis die duurt heel lang. Mm-hmm. En dat komt nu weer bij onze drinkwaterput. En dat zit nu ook in hele kleine aantalletjes of gehalten zit dat mm-hmm. in ons drinkwater. En dat gaat straks als wij doorgaan met PFAS. Hè, dat zit in meer dan 20 soorten landbouwbestrijdingsmiddelen. Dan komt dat ook in ons drinkwater over 80 jaar of zoiets, of 50 jaar.
0: Kortom, Tim, het verdient aandacht. We moeten daaraan werken, want dit kan zo niet langer. En vandaar dus die lange kanotocht die jij aan het ondernemen bent. Dus als mensen een lange sliert kanoers zien, want dat kan de hele week, toch? Dat we jullie zien roeien op de Hunze of Rijdiep.
1: Ja. Ja, we peddelen van dag 1 varen van Gastenijveen naar Spijkerboor. En dan varen we van Spijkerboor naar de Onderpolder bij Molen de Pix. En van daaruit gaan we dan via de stad Groningen gaan we naar Garnwerd. En dan de vierde dag, dus de 24e, dan gaan we vanuit Garnwerd naar Zoutkamp.
0: Ja, als je dit allemaal na wil lezen ook, want dit gaat best wel snel. Ook op onze site en op de speciale pagina van Roeg, daar vind je wel meer informatie hierover. En ook een filmpje van dit alles. Ik vind het fijn dat je dit even hebt uitgelegd, Tim. En dat er extra aandacht voor is. En ik wens je ook heel veel succes, want het is ook wel een hele onderneming natuurlijk, hè, om met elkaar dit allemaal te doen. En ook veel plezier, want het wordt wel prachtig weer erbij.
1: Daar wou ik nog even mee afsluiten. Ja, ondertussen, het was natuurlijk, wat ik vertel is natuurlijk geen fijn verhaal. Maar ondertussen gaan we natuurlijk ook ontzettend genieten van al het die natuurschoon die er is. En van elkaar. En dat wordt gewoon superleuk.
0: Dat is een prachtige omgeving ook dat jij bevaart daar met alle andere mannen.
1: Zeker weten.
0: Hey, dankjewel en succes ermee. Dag!

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Ze zijn er weer.
5: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
6: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
7: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
8: Ja, het is even wennen. Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. In Access.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen.
12: Radio A en Hunze.
13: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
12: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
14: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
15: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
16: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
12: Radio A en Hunze.

Dit is de Platenruiter met Lambert Metselaar. Het programma Muziek van Vinyl. Veel plaatjes, weinig praatjes. Dit is de Platenruiter met Lambert Metselaar. Het programma Muziek van Vinyl. Veel plaatjes, weinig praatjes.

Ja mensen, goedemiddag. U luistert weer naar de Platenruiter via Radio Arnhemse. En ik hoop dat het weer goed is. We gaan vanmiddag weer een paar duurtjes mooie plaatjes draaien van vinyl. Dus het programma is bestemd voor iedereen die luistert. Voor jong en oud. Mensen, u kunt reageren op dit programma via 06-1929-1969. En dan wordt er ook een leuke plaat voor u gedraaid, hè. Er is de platenruiter en hier komen de plaatjes zonder praatjes.

Elke dinsdagmiddag van 3 tot 5. Alleen de mooiste platen. Rechtstreeks van vinyl. Blijf luisteren naar muziek van vinyl op de Platenruiter.

Ja mensen, u luistert nog steeds naar de Platenruiter via Radio Arunze. En ik hoop dat het nog hem goed is. Volgende half uurtje gaan we hem wat Engelstalig draaien voor de liefhebber mensen. Dus voor de liefhebbers gaan we het volkomende half uurtje hem Engelstalig draaien. Hè? Dus het programma is bestemd voor iedereen die horen wil. En je kunt nog steeds reageren op het programma. Hè? Via 06-19-29-19-69. En dan wordt er een leuke plaat voor u gedraaid. Dus komende half uurtje ga je hem Engelstalig draaien voor de liefhebbers.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Ja mensen, we gaan er even uit voor reclame en journaal. En zijn we na 4 uur zijn we er weer. Hè? Ja, hier is de plaatje van jou, daar komt er straks ook een man. Hè? Van Gabi Albrecht, volgens mij. Komt er straks een man na 4 uur. Hè? Dus er is nog steeds de platenruiter. Jongens, tot over een paar minuten.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

Duits of Engels. Als het maar van vinyl komt, je hoort het allemaal bij de Platenruiter. Muziek van vinyl.

Ja, mensen, goedemiddag. U luistert nog steeds naar De Platenruiter via Radio Arnhemse. En ik hoop dat het hem goed is. We gaan nog verder met een half uurtje Nederlandstalig naar hem. En dan sluiten we weer af. Hè. Dan zit de zendtijd weer op. Mensen, u kunt naar hem reageren via 06-1929-1969. En dan wordt er een leuke plaat voor u gedraaid. Hè. Er is nog steeds hem, De Platenruiter via Radio Arnhemse. Met het programma Muziek van Vinyl. Goedemiddag.

Ja, mensen, dat was hem weer voor vandaag, voor deze week alweer. Zendtijd zit er weer op. Volgende week zijn wij er weer. Zelfde plaats, zelfde zender, zelfde frequentie. Radio Arnhunze, de platenruiter. Volgende week dinsdag weer van 3 tot 5. Op de dinsdagmiddag. En dan zijn wij er weer, hè. Ik zou zeggen, tot volgende week. Draai nog 1 of 2 instrumentaaltjes. En dan is het weer gebeurd aan deze kant.

De luisteraars, bedankt voor uw aandacht en graag tot volgende week dinsdag zijn we er weer, zelfde tijd, zelfde frequentie. Dit was De Platenruiter met muziek van vinyl via Radio Arnhemse. Ik zou zeggen, tot de volgende week maar weer.

0: A. en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: sweet nothing.
1: Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Astro. No.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van twee Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. Twee andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
2: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
1: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.
6: You just need a bit of rock and a bit of roll and a bit of punk and then stir in a bit of oil, shake it to the boil, now do it all.

0: from Sweden, begrijp ik.
1: Ja, de City Saints. City Saints, inderdaad.
0: De City Saints, ja. En mensen, welkom bij Dooie Boel met Sjoen en Roel. In tegenstelling tot vorige week werkt Spotify vanavond wel.
1: Chill, hè?
0: Ja, heel best erg wel leuk. Best wel aardig.
1: Dus wij hebben punk, rock, roll en ooi voor jullie.
0: Ja, allemaal van dat soort shit hebben we bij ons vanavond. En ja, weet je, waar we staan aan de kant van het spectrum. Ja, ja, dat weet iedereen eigenlijk wel. Dit is Nazi Teeth met van Dead Pioneers.
1: Let's go.

0: klassiekertje, zei je.
1: Ja, ja, ja. Ik wou net zeggen, wanneer is muziek klassieke muziek? Als het een jaar of 30 oud is?
0: Nou, ik heb geen idee of het zo oud moet zijn, hoor. Weet je, misschien kan Beatles ook wel een instant klassieker.
1: Sommige dingen zijn instant klassiek, ja. Maar dit was Pennywise with Society. En die is goede 30 jaar oud, dit nummer, zou ik zeggen.
0: Ja, ja. Ja.
1: Hey Matthijs, als je luistert, gefeliciteerd. Die was voor jou. Als je nog verzoekjes hebt, laat me horen.
0: Ja, en dit nummer even snel luisteren is van de Dwarves. Komt een nieuwe plaat aan.
1: Vet.
0: Unpredictable heet dit nummer. Maar dat ken je wel, maar dit is wel heel erg grappig.

0: Jawel.
1: Bodies in the Basement.
2: Yes. Manic Hispanic. Laat ik wel vaker eens wat van langskomen. Die doen hilarische versies van klassieke punkliedjes.
1: Let's go.
2: Maar dit nummer heet Pintje Pintje. En je gaat het origineel meteen herkennen. Let maar op.
1: Vamos.

0: Hey, die samenwerking tussen Nine Inch Nails en Boys Noize, dat begint te intensiveren. Boys Noize is een DJ, een Duitse DJ. En de laatste keer dat ik Nine Inch Nails zag optreden, zat hij eerst in hun voorprogramma en later speelde hij mee.
1: Dat is heel tof dit.
0: Het begint zich te ontwikkelen. Maar ja, weet je, ze grijpen wel terug op oude nummers. Dus misschien gaan ze ook nog in de
1: nieuw
0: van
1: origineel
0: nieuw
1: werk maken. Ja. Ja, het zou leuk zijn. Ik had net Burning Fight aanstaan van Inside Out.
0: Ja.
1: En dat is met Zack de la Rocha. Die later bij, hoe heet dat bandje ook?
0: Ja, ik kan ik niet meer opkomen.
1: Iets met de machine.
0: Ja, iets. Precies. Ja, ja. Maar boosheid.
1: Toen al herkenbaar.
0: Mm-hmm.
1: Hey, wat heb je nog meer voor me?
0: Oh, mag ik er nog één?
1: Gooi er nog
0: een. Ja, nou kijk, degene die wel onverwacht weer iets nieuws op plaat heeft geslingerd, dat is Social Distortion.
1: Oh, bring it on.
0: Ik weet niet hoe lang geleden hun vorige plaat was, maar dit is echt een nieuwe.
1: Vet.
0: En een van de nummers die daarop staat is No Way Out. De nieuwe plaat heet overigens Born to Kill.

0: Dat waren de casualties.
1: Ja, dat waren casualties. Ja, dat hoor ik inderdaad. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Nou, lekker hoor.
0: Dacht ik.
1: En hierna krijgen we een muziekvideo, heet die band.
0: Te gek?
1: Oh nee, nee, hij heet niet muziekvideo. Hij heet General Chaos.
0: Oh, dat vind ik leuker.
1: The Idiots Have Taken Over. Nee, je hebt een nummer van NoFX. Dat heet The Idiots Have Taken Over. The Dit is zeg maar vervolg, het vervolg. Ja. Hè, zo van, als dat één keer gebeurd is, dan krijgen we dit.

0: Ja, nou mag ik het woord wel zeggen. Dit was Negro Terror. Super toffe band uit Memphis.
1: Ja.
0: Echt te gekke band. Hey KJ, leuk dat je luistert. Ik weet dat je muziek niet is, maar we zullen straks iets voor jou aanzetten.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, gaat hij ook niet leuk vinden. Maar we zetten het wel voor
1: speciaal
0: hem aan.
1: Speciaal voor hem, ja.
0: Speciaal,
1: okay.
0: Speciaal voor KJ.
1: Hey mensen, we naderen al een beetje de klok van achten. Dus ik gooi er nog één in en dat is een kortje. Dus met een beetje korte dracht eraan. Komen wij wel
0: ik zal even een kort liedje opzoeken. Dat komt helemaal goed.
1: Dat komt wel goed. En anders flikker ik er nog wel iets achteraan. In ieder geval, dit is Limits of Approach met Need to Know.

0: 106.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardi Stemmerding.
2: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
1: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden. En de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: Ja, en er is nog publiek ook bij dit nummer van Flipper. Het heet Ever. Als je nou één weird band wilt tegenkomen, dan is het dit wel. Een stel flapte junkies, jongen. Maar,
1: duidelijk.
0: Ja, volgens mij leven ze nog. Dus op een of andere manier
1: dat
0: toch.
1: Dat doen ze dan weer beter dan andere punkrockers
0: goed,
1: uit die tijd.
0: Goed gedaan, ja.
1: Hey,
0: ja.
1: Ik heb een bandje meegenomen wat ik op een van de eerste keren dat ik hier draaide met jou bij me had. Dit is Crystal Axis uit Congo met Leopold.
0: Ah, natuurlijk.

0: Kleine correctie, ze komen uit Kenia. Ik had even niet goed mijn feiten op een rij.
1: Ach, nou ja. Hè, een kniezoor die daarop let. Hoe zit het met jullie kennis van het werelddeel Afrika eigenlijk? Nou, dat is een beetje gevoelige opmerking misschien.
0: Ik ontmoette ooit iemand. Ik vroeg hem, waar kom je vandaan? Hij zegt Afrika. Ik zeg, ja, maar welk land?
1: Ja.
0: Hij kijkt me aan. Hij zegt, je bent echt de eerste hier
1: die
0: in
1: Europa
0: die me dat vraagt. Ja. De rest is tevreden met als ik zeg Afrika.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, zo gaat dat. Hey, just at the pub, gossiping with the girls. Ik weet niet of wij al draaiden samen toen ik wel zeer gecharmeerd was van dit nummer van Scabs. Ik vind het erg grappig in ieder geval.
0: Bring it on.
1: Doe maar hoor, Scabs.

0: Dat was Pleasure Venom met Hive.
1: Dat heb ik wel eens eerder gehoord.
0: Dit heb ik...
1: Aan jouw kant van de draaitafel.
0: Zeker,
1: kan,
0: zeker.
1: Hè?
0: Ja. Heb ik wel eens een keer eerder meegenomen.
1: Ja, kwam bekend voor inderdaad.
0: Ik vind het tof nummer, tof artiest.
1: Ja. Hey, ik laat hem toch even langskomen. Ik heb er lang getwijfeld. Weet je, ik ben helemaal geen Foo Fighters man.
0: Ze hebben een paar fucking dikke nummers.
1: Maar ik vind de Pretender toch wel heel erg fijn. Fijn liedje. Dus ik laat hem toch maar doorkomen.
0: Let's go.

Give me an answer.

0: Ja, lekker.
1: Drie bands, één zanger.
0: Allemaal Biafra. Biafra, jongen, je verstaat geen Nederlands, denk ik. Maar ik hoop echt dat dat herstel zo spoedig verloopt als dat iedereen beweert. Kunnen we misschien nog een tijdje van hem genieten. Ook in active duty, zeg maar.
1: Gewaardeerd en gerespecteerd mens.
0: Zeker weten.
1: Het is een mens
0: weten.
1: Met zijn fouten, maar absoluut...
0: Ja, ik gooi er wat achteraan. Dat draai, dat, weet je, één keer in de zoveel tijd, dan wil ik dat gewoon even tegen horen te brengen. En dat is Amoebics van Sonic Mass. Vet. God of the Grain, een van mijn favoriete nummers ever.

0: Hoe kun je een punkrocknummer langer dan 1,5 minuut laten duren?
1: Nou, door gewoon zo door te gaan.
0: Dronken geschreeuw op de achtergrond.
1: Ja, dat werkt altijd.
0: Hey, wat voor moois heb je bij je?
1: Ik heb Melvins nog bij me met The Great Good Place.
0: Bring it on.

0: The war on terrorism.
1: Back in the day when George Bush Jr. was the worst person ever.
0: Dat is ook al eventjes geleden.
1: You appreciate the guy in current context.
0: Yes. Ik gooi er nog een Duitser tegenaan.
1: Let's go.
0: Pasco. Iets anders dan wat je misschien van mij gewend bent. Maar ik vind dit echt geweldig.
1: Is het een beetje zoete muziek?
0: Gottes Werk und Teufels Beitrag. Jawohl.
1: Vamos.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
2: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
1: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio

0: Ja, hallo. Test.
1: Ik hoor je.
0: Ja, ik hoor mezelf bijna niet. Maar nu wel. Ja, nu wel.
1: Zou Haren nou gejuicht hebben?
0: Ja, ik hoop dat hij haan heeft door een kraai. Hij werd later afgeschoten trouwens, dat wist ik niet. Maar vond ik dan ook wel weer zielig eigenlijk.
1: Ja.
0: Die hond rechter. Maar ja, goed, maakt niet uit. Ja, we zijn er gelukkig weer. Verleden week konden we er helemaal niks aan doen. En die week ervoor ook niet zo heel veel. Dus, maar we zijn er nu weer en volgende week.
1: Zijn we er ook?
0: Zijn we er ook
1: bij
0: weer?
1: Deze.
0: Ja, bij deze. Als alles werkte hier, dan ben we er. Dus maar verleden week ging het een beetje mis. Maar ja, maar goed, dan vergeten we gewoon. Het is nu inmiddels mei. Hoeveel mei hebben we het al?
1: Allang, 19?
0: 19 mei, hè? 19 mei, oh ja, ja. Ja, tijd gaat snel. Dus, maar ja, goed. We gaan lekker AB muziek draaien. En lekker een verzoekjes draaien. En we draaien ook gewoon straks Victim of Illusion. En later de live track van de week. Wat er ook maar eentje van Michael Schenker. Zo doen we dat gewoon. Geen enkel probleem. Eerst deze. Nieuw werk van de formatie Armored Saints. Dit is It's a Moonshot.

0: Ja, je hoorde nog steeds de band van de maand, Alex. We hebben gewoon nog hele maand mee.
1: Ja. Vorige maand waren we er niet zoveel.
0: Ja, zeker. Daarom. Dus sowieso. Je hoorde Fardis met If I Were King. We hadden ook een nummer van Janne, dat we niet vergeten. En wel de formatie Warrant met Uncle Tom's Cabin. Dan gaan we mee verder. En daarna krijgen we For Whom the Bell Tolls. Voor Margriet, hè?
1: Yes.
0: Ja. Van de formatie.
1: Die is blij dat wij er weer zijn. Ja, wij ook, hè?
0: Ik ben ook wel blij dat ik er weer ben. Dus, ja.
1: Zijn wij ook.
0: Ik zeg het nog een keer. Verleden week konden wij er echt helemaal niks aan doen.
1: Nee, lag Spotify eruit.
0: Dat bedoel ik. En die zijn wij wel nodig, ja.
1: Ja.
0: Uncle Tom's Cabin dus, van de formatie Warrants.

Ja, speciaal voor Magie hoorde je de formatie Metallica met For Whom the Bell Tolls. We gaan een nummertje rijden voor onze Erwin. En wel de formatie Admoran met Omen. Speciaal voor onze Erwin. Als het begint.

0: Hoor je dat?
1: Zeker.
0: Ja. Oh, nee, nu nog niet. Even wacht. Oh. 66 jaar de tijd gaat, beginnen gelijk. Ja, Frits. Jarig geweest gisteren, hè?
1: Ja.
0: En hoe dachten wij?
1: We hebben hem al gefeliciteerd.
0: Hoe dachten wij? Hoe oud is hij nog geworden? 67, maar het is 66, hè?
1: Ja.
0: 66 jaar oud. Geboren in 1960. En ik ben van 66. Ja, kwartje valt. Ja, voor wie dan? Ja, weet ik niet. Voor mij? Voor jou? Nee. Frits, van harte gefeliciteerd daar. Helemaal in Sierra Nevada. Helemaal in Spanje.
1: Ja, joh. Hè?
0: Ik hoop dat hij van dit nummer geniet. Speciaal voor hem. Dit is de formatie Thin Lizzy met Cold Sweat.

0: Ja, je hoorde Zan en Cody. Ik weet niet wie het zei, maar ik vond een heerlijk nummertje. Het nummer heet Damn. Van Zan en Cody dus. Zan en dan streepje Cody. Mocht je het willen opzoeken. Ja, nee. Het is zo'n lekker nummer, Karin. Dus moet je toch vaak luisteren. Moest je lachen nou? Of,
1: om jou. Ja, nee,
0: om mij, oké. Okay. Ja, nou, ik probeer een beetje mee te geven. Dus, het volgende nummer is best wel lang. 9 minuten. Moeten we dan misschien eerst de... Ja, we moeten eerst wat anders doen, Karin. Nee. We doen eerst de live track van de week.
1: Ja.
0: Anders komt hij wel heel laat. Eerst de live track van de week. Aangedragen door onze Jan uit de zee natuurlijk. Ik zeg alvast aan Jan, tot zaterdag.
1: Oh, die komt wel?
0: Ja, Jan, die komt wel.
1: Hartstikke
0: Jan,
1: mooi.
0: Als het goed is, komt ja wel, ja. Ik hoop het wel. Live at Budokan dus van Michael Schenker. Voor de tweede keer vandaag, maar dat geeft niet. Dit is Armed and Ready met Introduction.

0: Ja. Jorde Michael Zeggen dus met de On and Ready. Ho maar. Stop. Goed zo. Okay. Hij luistert ook nog. Ja, je moet wat met die jongens.
1: Ja, joh.
0: Hè? Zo'n zwaar gesprek net, Jan. Of Jan, zeg ik. Kijk, ik ben er waar.
1: Zo'n zwaar gesprek. Jan tegen mij? Nee,
0: zo'n zwaar gesprek net. Jongen, wat serieus gesprek nog. We gaan verder met een nummer voor Belinda. Ja, Belinda. Van het album Bloody Kisses van Type O Negative gaan we draaien Christian Woman. Lekkere melo metal.
2: Give her.
0: Hoe? Hoor je hem, broeders.

0: Ja, ik denk deze moet ik hem draaien nog.
1: Ja,
0: leuk. UFO, Love It Forever. Dat dus.
1: Dat dus.
0: Hij mag naar beneden hoor. Ja, ik ga naar beneden. Ja.

0: Lekker nummer.
1: Ja, heerlijk. Ik heb nog een lekker oudje, Karin.
0: Ja.
1: En wel de formatie Trance met Loser. Van het album Breakout met een geweldige gitaarsolo. Die duwt er nog in. Die duurde ook tot 7 minuten 35.
0: Oeh.
1: Ja. Yeah.
0: Dan wordt dit voor mij het laatste nummer. Zeg ik alvast tot volgende week.
1: Daarom zei ik het even. Dus,
0: ja, heel netjes van. Dus,
1: ja, dat dacht ik wel. Ja, ik ben heel netjes opgevoed. Tenminste, nou. wel gevoed. Dat sowieso. nee, maar het is echt een lekker nummer. Ik weet niet, je komt er zo in helemaal op. Loser dus van Trance.
0: Ik zal vast tot volgende week.
1: Ja, en ik zei ook tot volgende week. En,
0: tegen mij. Want jij blijft wel, hè?
1: Ja, Mission Heep tot morgenavond bij Pieter.
0: Ja, dat is nog overmorgen.
1: Even. Ja, want ik ben toch vrij vrijdag. Dus,
0: Nou, gaan we
1: maar
0: doen.
1: En donderdag ook. En zaterdag ook.
0: Oh, lekker man.
1: En allebei de Pinksterdagen, heerlijk. En dan maar in de ziekenhuis. Nee, geentje. Loser, Trance.

Ja, Jorre, de ballad van de week. Deze keer was het de I'm Sorry van de formatie. De formatie? Hallo? Ik ben hem kwijt. Niet echt? Oh ja. Van de formatie Evergrey. Geweldige band trouwens. Van het album Recreation Day hoorde je I'm Sorry. Wij gaan verder met de formatie Eisters. Dit is I Died For You.

Ja, heel leuk, de formatie IJster was dus met I Died For You. En we gaan verder met nog zo'n heerlijk nummer. De formatie Tesla met Modern Day Cowboy. Van het album Mechanical Resonance. Zo lekker dit.

Jag gjorde det för Matti Tesla, det som heter Modern Day Cowboy. Ga een beetje meer, toch een beetje steviger nu. Ga verder met de formatie Creator. Dit is Your Heaven, My Hell van Phantom Antichrist.

Ja, heerlijk. De formatie Creator dus. We gaan verder met een nummer van Graceless. Speciaal voor Erwin. En dan zei Erwin weer van, wil je hem alsjeblieft speciaal draaien voor Gerard? Zeker doen we dat. Hier is On God Lines, Graceless.

0: Ja, je hoorde de formatie Grayson speciaal voor Gerard. Aangeboden door onze Erwin. Wij gaan ermee stoppen. We zeggen, volgende week zijn we er weer. Om 9 uur met Metalbox. Ik zagel de gewone dingen weer in. Tot volgende week. En alvast een goed weer.
1: Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Thank you.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Mobiel, het geluid van Radio A. en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee. I think it's so cute.

0: Je goed en ik
1: vergeet. Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

Heren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: vaker.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
2: Dat kan op Facebook.
1: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
2: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.